0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee is op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagochtend gasten verwelkomt. De vacature betreft het tijdslot van 9:30 tot 12:00. Op dinsdagochtend kunnen bezoekers binnenlopen voor koffie of thee en een praatje. Tussen 10:00 en 11:00 vindt er stoelyoga plaats, waardoor de sfeer wat rustiger is. Geïnteresseerden kunnen vrijdag binnenlopen bij Post aan Zee. Dan is Penny aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De restauratie van de Gouden Helm van Kotsovernest gaat enkele miljoenen kosten. De 2500 jaar oude helm liep aanzienlijke schade op tijdens de kunstroof die Trigeheugowaardes 1,5 jaar geleden pleegde. Inmiddels is de schade in kaart gebracht met diverse geavanceerde technieken. De rekening gaat naar verzekeraar Aon. Het is niet bekend of die de kosten gaat verhalen op de kunstrovers. Een Alkmaarder is veroordeeld vanwege bedreiging van een medewerker van snackbar De Flamink met een mes. Dat gebeurde vorig jaar mei op klaarlichte dag. Deskundigen adviseerden DBS met dwangverpleging omdat de zwakbegaafde man drugsverslaafd is en stoornissen heeft. Zover wilde de rechtbank niet gaan. Wel werd een contactverbod opgelegd met het slachtoffer voor een periode van 2 jaar. De 30-kilometerzone in de Alkmaarse wijk De Hoef wordt uitgebreid. Dat laat de verantwoordelijk wethouder Marius Wiegman weten. De Van Ostadelaan en de Nicolaas Beetkade zijn nu nog wegen met een maximumsnelheid van 50 km per uur. Dat wordt over een stuk van 1 km lengte nu 30 km per uur. Onderzoek van de gemeente laat zien dat er veel draagvlak is in de wijk. 88% van de respondenten stond positief tegenover het plan. Vrijdagochtend is een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Smaragdweg en de Ivoorstraat in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 7:15. De fietser kwam hard in val en liep een flinke beenwond op. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4:30 en 9:30 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De restauratie van de Gouden Helm van Corso Funeste gaat enkele miljoenen kosten. De 2500 jaar oude helm liep aanzienlijke schade op tijdens de kunstroof die drie Hugo Waarders anderhalf jaar geleden pleegde. Inmiddels is de schade in kaart gebracht met diverse geavanceerde technieken. De rekening gaat naar verzekeraar Aon. Het is niet bekend of die de kosten gaat verhalen op de kunstrovers. Boeren hebben donderdagavond geprotesteerd in Schermerhoorn. Met verlichte landbouwvoertuigen vormden ze een groot schild in het donker dat vanuit de lucht goed te zien was. Er deden honderden boeren uit de wijde omtrek mee aan het protest. Er waren zo'n 500 trekkers. In de landbouwsector zijn grote zorgen over de toekomst. Aanleiding voor de protesten zijn kabinetsplannen om vergunningen van bedrijven in te trekken. Op de Huiswaardeweg in Alkmaar vond donderdag een kopstaartbotsing plaats waarbij één gewonde viel. Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten voor de Huiswaardebrug in de richting van de Schageweg. Het slachtoffer is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De achterste auto liep veel schade op en lekte vloeistof. De voorste auto kwam er beter vanaf, maar is ook afgevoerd. Het ongeluk zorgde voor veel hinder. Frank Vrouwijn is de vierde kandidaat-wethouder voor gemeente Bergen. Dat heeft de coalitie laten weten. Vrouwijn kan pas in januari beginnen als wethouder fysiek domein. Hij is nu CDA-fractievoorzitter bij het Hoogheemraadschap en strategisch adviseur ruimtelijk domein voor Wormeland en Oostzaan. Huidige wethouder Yvonne Roos Bakker is bereid om nog even door te gaan. Volgende week dinsdag wordt zij met drie andere kandidaten beëdigd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik wel, it's raining man, jeetje.
1: Ja, in ieder geval, it's raining regendruppels.
0: Ja, ja, precies. Het was niet dat ik aan het regenen was.
1: Dat doen we weer andere momenten, Bart. Wij zijn best wakker.
0: Dus we zitten er weer goed in, zullen we zeggen. Ja, goedemorgen.
1: Ja, de natuur die staat te juichen en te klappen, die gaat dansend over straat.
0: Ja, nou inderdaad. En het is helemaal goed ook natuurlijk, hè?
1: Ja. Dus, maar ja, ik wilde net een klusje doen vanochtend.
0: Oh, wat wou je doen?
1: Dan had ik schaven.
0: Oh, schaven?
1: Ik heb een tuintafel, die moet ik even schaven. Maar ja, die is nou kleddernat. Okay. Oh, ik kan de klusje weer even wachten.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ik dacht dat je moest bijschaven aan het programma nog, maar dat hoeft niet.
1: Nee, dit programma is al in optima forma, want we zitten weer afgeladen vol met allerlei items.
0: Ik moet even zoeken hoe het allemaal werkt hier.
1: Ja, ik zie je ook een beetje
0: stutteren. Ik ben maanden uit geweest van mijn gevoel.
1: Ja, nee, het is,
0: dat is niet waar.
1: Ik denk twee weken.
0: Ja, twee weken. Ja, twee keer. Ja.
1: Twee keer, ja.
0: Maar Evert heeft het één keer overgenomen.
1: Dus welkom terug.
0: Ja, zeker. Nou, dankjewel.
1: Ja, Bart, ja, ook jij.
0: Ja.
1: Nou ja, ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, ook wel.
1: Ik stuurde je wel van de week een appje van... Ja, zullen we nog één keertje overgaan? Zullen we nog één keer spijbelen?
0: Ja.
1: Nee, toen was jij subiet.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nee, we gaan knallen.
0: Ja, ik heb ook gewoon die factuur moet even weer...
1: Ja, dat cashflow dipje moet even op worden gevangen.
0: Precies, ja. Ik weet het wel. Eén week vakantie is leuk. Twee weken, dat gaat nog wel. Maar drie weken, dat meteen de boekhouder. Wat gaan we doen, weet je wel?
1: Dus, ja, precies. Ja, precies. Nou ja, laten we maar gewoon lekker verder gaan, Bart. Toch?
0: Zo is het. We hebben een bomvolle show. Zometeen 7:15 natuurlijk ontbijtrecept. 8:45. Misschien eventjes iets van een leuk stukje cabaret.
1: Oh ja.
0: Gaan we nog een best wakker straatspelletje spelen?
1: Ja. Nou, moeten we nog wel even voorbereiden. Corny kwartiertje ook niet voorbereid.
0: Ook niet voorbereid.
1: Het is allemaal vakantietijd.
0: Je moest even schaven, hoor ik.
1: Ja, schaven.
0: Ik weet waaraan.

0: Zo, het is 9:30. Het is zaterdag 15 augustus. Het is ook de dag eigenlijk dat we binnenkort natuurlijk weer... Dat de kindjes weer naar school mogen, hè, Michiel?
1: Eindelijk.
0: Ja, dat is... Oh, ja,
1: Bij mij... Nee, kindjes naar school. Bij mij is het empty nest, Bart.
0: Ja, is het klaar?
1: Ja, ze zijn uitgevlogen.
0: Oh, dat is... dat is
1: en de laatste die zei... ik heb nu nog een baantje in de buurt, hier in het dorp.
0: Ja.
1: En die zei, ik ga toch maar een baantje in mijn stad zoeken waar ik woon.
0: Ja.
1: Nou, toen keek moeder ze wel heel droevig in één keer.
0: Ja, die was wel teleurgesteld. Ja,
1: die dacht van, op de dagen dat er wordt gewerkt... dan zijn ze lekker gezellig in de buurt.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, goed. Opvoeden is loslaten.
0: Ja, dat is waar. Ja. Het begint al vanaf de eerste dag, hè?
1: Los.
0: Ja, ja. Maar niet te vroeg loslaten, want dan vallen ze. Dat is toch wel zo.
1: Dat is de kracht.
0: Ja, precies.
1: En wat is de brug dan klein naar gewoon... Een ontbijtrecept.
0: Ontbijtrecept, ja. Als je ze geen eten geeft, dan wordt het ook niks natuurlijk. Zoiets.
2: Een pan op het vuur en de boter smelt. Een heerlijk recept door Michiel verteld.
0: Dat is de grote vraag natuurlijk.

0: Zo is het, ja. Oh, Erik, heb toch iets leuks?
1: Oh jee.
0: Alleen een koffie zwart.
1: Chat, geef je een theetje, of niet?
0: Oh, niet. Met Michiel en Bart.
1: Heb je die gehaald bij die winkel die koopzegels heeft afgeschaft?
0: Ja.
2: Oh, ja, daar gaan we weer.
1: Ja, goede deal. Ja.
0: Mooi blauw is niet lelijk.
1: Nee, precies, ja.
0: Want wat gaan we doen? Eierkoekjes met Griekse yoghurt en jam.
1: Oh,
0: zo. Eierkoekjes met Griekse yoghurt en jam, ja. Echt waar. Want wat je eigenlijk maakt is van de eierkoeken een brunchbakje. Dus je hebt die eierkoeken.
1: Ja.
0: En dan blader ik eventjes door.
1: Door.
0: En dan verwarm je de oven op 180 graden.
1: Over.
0: Ja, ja. En dan verdeel dan die eierkoeken over een muffinvorm. Dus je hebt een muffinvorm en dan leg je die eierkoeken op die muffinvorm. Ja. En druk voorzichtig een klein beetje aan dat er een soort kulkie komt.
1: Kulkie.
0: Oh. Ja, dat is lokaal taal voor
1: een
0: bakje. Binnen 10 tot 12 minuten in de oven.
1: Ja.
0: Haal uit de oven en laat dan eventjes afkoelen, anders brand je je tengels eraan. En vul de bakjes dan met yoghurt.
1: Oh.
0: En verdeel een beetje jam over.
1: Nou.
0: Dus het is eigenlijk heel makkelijk. Je hebt eierkoeken nodig.
1: Eierkoeken.
0: 6 eetlepels Griekse yoghurt.
1: Ja.
0: En een beetje abrikozenjam.
1: Ja, en wel iets met Griekse yoghurt altijd, hè?
0: Ja.
1: Het zit er eigenlijk altijd wel een beetje in.
0: Ja, ik ben er. Ik vind het zo lekker, ook met honing en zo.
1: Wel, hè?
0: Och. Ja. Ja, kijk, jij gaat natuurlijk altijd lokaal op vakantie, wat natuurlijk heel goed is. Ik verken gewoon de landgrenzen.
1: Ja, maar we hebben dat verdeeld.
0: Ja, ik ga gewoon altijd naar Griekenland.
1: Ja, precies.
0: En,
1: altijd naar Griekenland, ja.
0: Ja, altijd. Naam. Of het drijven, dat is ook een kunst.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar dit is echt heel lekker, deze.
1: Oké. Okay.
0: En dit is eigenlijk niet voor ontbijt. Kan eigenlijk ook gewoon lekker voor je brunch. Hele leuke verrassing.
1: Ja, nou, gaan we doen.
0: Ja,
1: lekker, man. Ja, ik wou zeggen, ik ga gewoon nog eens op vakantie naar het westen, maar ik had verwacht dat hij iets anders zou beginnen. Hoor. Dat hoor je ja. Het zijn de Village People en Go West. Ik ben best wakker om 6 minuten voor 8:30. Een hele goede morgen.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Bergen komt in actie tegen illegale tuintjes. Dat blijkt uit brieven die zijn verstuurd aan bewoners van Egmond aan Zee. Deze bewoners gebruiken een stuk gemeentegrond als tuin. Dat gebeurt in sommige gevallen al tientallen jaren. Maar de gemeente Bergen wil dit niet langer gedogen. Bewoners krijgen de keuze om de grond van de gemeente te kopen. Doen ze dit niet, dan moeten ze de gemeentegrond binnen enkele weken ontruimen. Een Alkmaarder is veroordeeld vanwege bedreiging van een medewerker van snackbar De Flamink met een mes. Dat gebeurde vorig jaar mei op klaarlichte dag. Deskundigen adviseerden DBS met dwangverpleging, omdat de zwakbegaafde man drugsverslaafd is en stoornis heeft. Zover wilde de rechtbank niet gaan. Wel werd een contactverbod opgelegd met het slachtoffer voor een periode van 2 jaar. Het ziekenhuis in Alkmaar heeft, voor zover bekend, 1 oogpatiënt gehad na de zonsverduistering. Van tevoren waarschuwden instanties dat de zonsverduistering bekijken alleen veilig is met een goede eclipsbril. Zonder goede bescherming kan het zicht permanent verkleuren, wazig worden en er kan een donkere vlek ontstaan. Het is niet bekend hoe de patiënt eraan toe is. In een woning aan de Schelde in Heerhugowaard is donderdagochtend brand geweest. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de brand af. Die woedde op de bovenste verdieping van een klein appartementencomplex. Uiteindelijk bleek 1 hoge drukspuit voldoende te zijn om het vuur te blussen. Wat er in brand stond is nu nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

misschien hebben jullie het al gehoord. Zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam. Eindelijk weer een beetje neerslag. Er trekken deze ochtend buien voorbij, dat heeft u misschien al gemerkt. Met een klein beetje onweer. Het hoogtepunt zal zo rond 9:30 langstrekken. En met zo'n 22 graden overdag is het een lekker verfrissende dag. De wind komt uit het noorden en is matig, stelt niet zoveel voor. Morgen een drogere dag, wederom zo'n 23 graden. En vanaf dinsdag meer kans op een bui en temperaturen ook weer zo rond de 23 graden.

0: had je,
1: een mangootje.
0: Ja, daar had je niet moeten zitten.
1: Niet.
0: Met de Eclipse.
1: Nee, nee. Sowieso, als je onder een mango tree zit en hij valt eraf. Je wilt het niet weten.
0: Nee, precies.
1: Hey, vrouw, het is klaar hoor. Ja, dank.
0: Ja, precies. Hou jij die naald even van die plaat af, ja, zeggen. Maar de Eclipse.
1: De Eclipse? Ja.
0: Ja, ik...
1: Jij was er.
0: Ja, ik had geen brillen.
1: Oh, je had geen bril.
0: Nee, en ik ben wel om 6:15 richting Castricum strand proberen te rijden. En toen beland ik eigenlijk al 3 kilometer voordat ik de enige weg aan naartoe.
1: Ja.
0: Die stond al bij het begin van, vanaf Castricum stond je in de file. Toen ben ik gewoon omgekeerd, En dacht, nou, weet je wat, laat me zitten. Ik ga wel gewoon lekker op het fietsie. Maar ik dacht, nou, nee. Dus we zijn gewoon in de tuin wezen zitten.
1: Okay.
0: En gewoon een beetje naar de kleuren van de kleur, ja, de kleurverwisseling van het licht een beetje zitten kijken.
1: Maar niet in de zon zelf natuurlijk.
0: Nee, maar ik heb van horen zeggen dat het beren gezellig was overal.
1: Nou, dat klopt, ja.
0: Oh.
1: Ja, dat was wel gezellig.
0: Een soort,
1: oud en nieuw geval kreeg ik erbij.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja, grappig toch, hè?
1: Ik zei nog tegen mijn wij zijn namelijk naar het Geesmeerambacht geweest. Ik wilde namelijk naar het strand, maar dat lukte niet.
0: Nee.
1: Omdat het veel te druk was.
0: Ja.
1: En ik had wel brillen, een heel verhaal, maar die waren net op tijd waren die binnen, zeg maar. Echt 5 minuten voor Mont Suprême, bijna zoiets.
0: Ja.
1: Nou, 7:45 of zo. Besteld via een grote grutter, maar ja, die zou het leveren de dag. En dat hebben ze ook gedaan, hè, dus eer die ere toekomt. Maar het
0: was grote klasse.
1: Eerder had geweest, was het fijn geweest.
0: Jeff?
1: Ja,
0: Jeff Bezos?
1: Meneer
0: bedankt.
1: Bezos, bedankt.
0: Bedankt.
1: Ja, ik elke dag op de knietjes naar de westen, zeg maar. Maar anyways, dus wij waren naar het Geesmeerambacht, dat is bij mij achter. Daar heb je zo'n uitkijkpunt. Het is gewoon een grote heuvel, een grote dijk. En dan denk ik dat er een mannetje of 60, 70 zat of zo.
0: Okay.
1: En we konden daar gewoon prima zitten, was er ruimte zat. En,
0: gelukkig.
1: Ja, mijn vrouw was er al iets eerder naartoe. En er was al iemand die had gezegd, oh, we hebben 2 brilletjes. Je mag van ons een brilletje lenen. Want ik was natuurlijk nog onderweg om dat ding ergens te...
0: 50 euro?
1: Nee, niet eens. Nee, je mocht gewoon gratis.
0: Goed, sharing is caring,
1: ja,
0: hè? Het kan nog, hè, in Nederland.
1: Ja, het kan nog echt,
0: kan echt wel.
1: Ja, dan moet je wel in een dorpje zijn, denk ik inmiddels. Maar het kan nog wel. Maar het kan het wel. Ik zei op een gegeven moment tegen Marjolein, ik had gewoon een flesje champagne mee moeten nemen.
0: Ja, dat is leuk.
1: En dan Mont Suprême 7:50 dat ding over. Scheuren, maar goed, het is wat het is. Maar het was wel, ik had wel een beetje dat gevoel, dus dat herken ik wel wat jij zegt.
0: Ja,
1: Het enige wat ik had verwacht, misschien ergens dat het wat donkerder zou worden. Dat het was tot 90% en de zon stond nog om 8:00 is natuurlijk sowieso nog vrij licht. Het werd wel donkerder hoor. Alleen als je natuurlijk die kant op staat te gluren, dan valt het niet zo op.
0: Nee, maar veel van mijn vrienden en kennissen die zaten op het strand en dat was allemaal heel erg gezellig. En ontzettend druk.
1: Ja,
0: want geloof van horen zeggen, mensen die naar Wijk aan Zee waren geweest, die waren netjes op tijd terug, die uit Amsterdam. En die kwamen pas om 2:00 s'nachts thuis, omdat...
1: Mijn hemel.
0: Je kwam er niet meer uit.
1: Nee, ja, dat snap ik. Maar ja, je hoorde op een gegeven moment ook om 5:30, 6:15 of zo, dat er gewoon files stonden richting Bergen, Egmond.
0: Ja,
1: 15 kilometer of zo, vanaf Alkmaar. Ja.
0: Maar goed, jongens, het verbindt ons weer. Kijk, het WK voetbal was niks.
1: Nee.
0: Formule 1, Max Verstappen. Nou,
1: niks.
0: Nou ja, nog niks. Misschien over een paar weken. Misschien toch nog een beetje plezier voor de laatste keer.
1: Ja.
0: En dan heb je een eclipse. En dan ga je daar met z'n allen emotioneel aan hangen.
1: Ja. We moeten toch iets inderdaad. Ja.
0: Nou ja, dan doen we dat maar. Ja. Sorry dat deze cynical dingen. Dus we hebben een beetje music and lights nodig om onszelf een beetje op te fleuren. En als je nog een leuke muziektip hebt, bel ons dan, hè.

0: weet. Maar goed, maar ken jij nog leuke uitspraken of zo?
1: Leuke uitspraken?
0: Ja, de lokale uitspraken. We waren gisteren met collega's, waren we even weg en er waren wat West-Friese.
1: Oh.
0: En die zeiden, ja, ik zei van bijvoorbeeld je paadje inkorten.
1: Wat betekent
0: dat? Ja, wat betekent dat?
1: Dat weet ik niet.
0: Nou ja, dat je gewoon gaat, je zit op bij je kennis. Ik zeg, ik ga even mijn paadje inkorten. Mijn padje inkorten, kan ook.
1: Oh, ja.
0: Dus ik ga naar huis.
1: Ja, oh zo.
0: Of ik ga nu eventjes horizontaal staan.
1: Ja.
0: Ik ga gewoon liggen.
1: Ja.
0: Ik ga lekker slapen. Ja, ik ga nu even horizontaal staan, hoor. Heb je dat soort uitspraken ook?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, jij bent gewoon echt netjes algemeen burgerlijk Nederlands opgevoed.
1: Dat is wel een beetje zo, ja.
0: Ja,
1: ja, vroeger had ik ook vrienden die zeiden altijd, we gaan te werk en we gaan te dit en we gaan te dat.
0: Ja,
1: En dat is echt West-Fries.
0: Ja.
1: En ja, wij hadden dat thuis niet. Mijn ouders komen allebei uit Amsterdam en hebben een aantal jaar in Haarlem gewoond. Dus algemeen beschaafd Nederlands. Er zit geen Amsterdamse accent in ook trouwens. Oprecht.
0: Jammer.
1: Het is niet dat je dan zegt van, goh, je hoort dat jij een Amsterdammer bent. Ja, het zou kunnen hoor, misschien. Ja. Maar niet bij hun in ieder geval. Niet bij mij ook, maar
0: Nou ja, je hebt natuurlijk, dat kan ook.
1: Netjes opgevoed, ja.
0: Ja, dus maar goed, we hadden cabaret.
1: Ja,
0: we hebben cabaret.
1: Voor negen natuurlijk. Kwart voor negen.
0: En ik heb van vorige week Ronald Snijders voor zijn neus gezeten.
1: Oh.
0: Terwijl hij
1: voor zijn neus gezeten. Dat is letterlijk ook een Friese uitspraak. Of dat is gewoon
0: dat is gewoon letterlijk voor iemand zijn neus zitten.
1: Dat is misschien de uitspraak in het West-Fries dat je in het publiek gezeten hebt.
0: Nee,
1: je
0: neusie.
1: Nee.
0: Dus en die had een try-out en dat was superleuk. En ik dacht, nou weet je wat, dit is wel lekker cabaret.
1: Ja, en dat is van Ronald Snijders dus.
0: Ja.
1: Het heet The One Man Show. En hij heeft op het moment dat we beginnen, heeft hij een boekje in zijn handen over Nederlandse woorden.
2: Met dit soort woorden. Mozes eend. Eendensoort die niet kan zwemmen omdat het water steeds opzij gaat. Benefietkeeper. Keeper die voor het goede doel staat. Weerman. Man die twee keer van geslacht is veranderd. Onderwaterzangeres. Zangeres die zingt. Kaboutertendens. Trend dat iemand ongemerkt steeds meer kleine mensen in zijn vriendenkring krijgt. Ik bespeur een kaboutertendens. Mijn vriendenkring wordt letterlijk steeds kleiner. Hulp, Dick Maas. Regisseur die slechte films maakt als Dick Maas zelf niet kan. Breedbeeldfigurant. Achtergrondacteur die op oude televisies niet te zien is. Hier een persoonlijke favoriet. Pinot Noir. Pinot na de brand. Wantrouwerij. Huwelijksvoltrekking waarbij twee geliefden de vraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand beantwoorden met ja, maar dan wil het weten. Dadelpijn. De pijn die je voelt als je de hele tijd een dadel in je oog duwt. Feliciteren. Dat is iemand feliciteren, maar dan niet met uitgestrekte hand. Rondkijkvlag. Rondkijkvlag. Vaandel of wimpel waaraan men in winkels de klanten kan herkennen die alleen maar even rondkijken. Kan ik u helpen? Nee, kijk alleen even rond. Prima, meneer, als u deze rondkijkvlag dan omhoog wil houden. Dan weten mijn collega's hier dat u alleen even rondkijkt. Rondkijk zeemeelkadaver. Dode vogel die door klanten naar winkels mee kan worden genomen, zodat de verkoper kan ruiken dat ze alleen

even rond willen kijken. Ochtenddirectie. Bestuurslid dat in vergaderingen 's ochtends stijf overkomt en na de lunch alleen nog slap lult. En tot slot, rijmwee. Rijmwee heeft twee betekenissen. 1. Dichtregel waarin zowel de hoofdpersoon als de eindklank terugkeert. Bijvoorbeeld, hij ging naar huis, dan was hij weer thuis. Tweede betekenis, extra letter W om een niet-rijmende dichtregel toch te laten rijmen. Bijvoorbeeld, we gingen naar de zee om lekker uit te waaien. W.

0: Ben jij mijn James Bond, Bart?
1: I'm 007. Oh. Shaken, not stirred. Zo?
0: Ja, zoiets, hè?
1: Ja, zoiets was het.
0: Ja, martini.
1: Ja, ja.
0: Heb je ooit wel eens martini gedronken?
1: Nee, ik heb het nog nooit gedaan.
0: Ik ook niet, nee.
1: Wel rode wodka met dat merk waar je vleugels van krijgt.
0: Oh ja?
1: Ja,
0: oh ja?
1: Dat ga je ook wel hard op trouwens, kan ik je
0: vertellen. Heel hard op?
1: Toen was ik 18 of 19 of zo.
0: Koek, koek.
1: 20, weet ik veel. Ja. Dan ga je om 3:30 ga je uit en dan zegt iemand van... joh, we doen even een Red Bull rode wodka. Nou, dat is gewoon... en het gaat gewoon twee kanten goed, zeg maar. Het is gewoon... je gaat gewoon stuiterend die dansvloer erop, ja.
0: Jij.
1: Je kan helemaal niet dansen, dus.
0: Nee, maar goed. Dus als dat al werkt, nou, dan werkt het echt fantastisch.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is geen oproep trouwens, dit.
1: Nee, we moeten voorzichtig zijn met alcohol gebruiken.
0: Doe nou rustig aan, lieve mensen.
1: Ja.
0: Geniet maar, drink met mate.
1: Maar dat vind ik altijd zo raar, hè. Dan kom je voor je ouders en zeg je... ja, niet zoveel drinken, maar vroeger...
0: Ja, nou, ik moet ook zeggen dat ik niet zo'n enorme zuiperd was, hoor. Dat viel best mee.
1: Nee, want je moest natuurlijk altijd radio maken.
0: Ik moest altijd radio maken, altijd scherp zijn, dat natuurlijk sowieso.
1: Ja.
0: En ik kan het ook niet zo goed, in alle eerlijkheid.
1: Nee.
0: Ik kan best een paar borreltjes drinken, maar ik heb een soort van natuurlijke tax of zo. Ik ben één keer ooit overheen gegaan, echt. Ja. En toen wist ik gewoon een paar minuten niet meer. En toen zei iedereen, dat was wel heel gezellig. En ik denk, hoe kan het dat ik het niet meer weet? Ik denk, en dat gebeurt me dus niet nog een keer. En dat is gewoon een soort van automatisme in het systeem.
1: Ja. Dus na een pilsje of 18...
0: Kratje of twee, dan is het wel klaar. Ja, precies, ja.
1: Nee hoor, meestal maar 3 of 4. Dan heb je zo'n buurtbarbecue en dan ben ik gewoon de eerste die afhaakt, zeg maar. Tot straks.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Gaid ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80. Doe je goed.

0: my female intuition, zeg maar.
1: Ja, ook een man heeft vrouwelijke intuïtie.
0: Zo is het, ja.
1: Voor een gedeelte dan, hè?
0: Voor een gedeelte, ja. Ja, nee, niet, ik weet niet alles natuurlijk.
1: Net als het eerste uur en het tweede uur.
0: Ja?
1: Nou, dit is het tweede uur.
0: Oh.
2: Goedemorgen. Wij zijn best wakker. En jij?
0: Sorry dat je er even bij zegt.
1: Ja, ja, dat maakt niet uit. Goedemorgen, lieve luisteraars. We zijn er weer.
0: Ja, zo is het.
1: Het tweede uur.
0: IJs en wederdienende. Ja.
1: Nou, jongens, wat hebben we dus hier dan?
0: Ja, de storm en de regen hebben we overleefd om hier naar binnen te komen. Speciaal voor de luisteraar.
1: Natuurlijk. Ja, ik hoop dat u nog steeds blij uit uw oogjes kijkt. Want je denkt, gaat verdemmen. Word ik nou helemaal nat gereden om dan even een broodje te halen? Dat is zo, maar het is voor de plantjes heerlijk.
0: Ja, en het duurt, zie ik, op de radar tot 10 uur. Dus als u gewoon het programma uitluistert, dan komt het helemaal goed.
1: Als u onze gifbeker leeg drinkt, dan kunt u na droog boodschappen doen.
0: Buiten is de gifbeker ook leeg. Die hebben we gekoppeld voor u, speciaal vandaag.
1: Ja, nou, let's go, Bart. Ja,
0: precies, we gaan beginnen.
2: Je dag begint.

0: dan zit je vast in deze radio-uitzending. En dan, ik kan geen kant meer op. En dan flirt Caro Emerald je helemaal op.
1: Ja, toch precies. Ja,
0: hoe is het met Caro?
1: Met Caro? Ja. Ik heb er net even gesproken nog.
0: Ja?
1: Ik heb geen idee. Echt niet.
0: Oh,
1: nee, heeft... nee, ik weet het echt niet.
0: Nee. Ik hoop dat het goed met haar gaat.
1: Ja.
0: Dat
1: je ook wel eens meteen natuurlijk. Ja.
0: Ja, het is toch altijd wel een sport om van muziek je beroep te maken.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Proberen wij ook. We leveren elke 2 weken een factuur in. Maar we krijgen hem nog steeds niet betaald.
1: Oh, jij niet? Dan moet je toch even bellen.
2: Dit is het Best Wakker Stratenspel. We zijn op zoek naar een straatnaam in de gemeente Bergen. Je krijgt 3 aanwijzingen. Dit is de eerste. Een cryptische.
1: Nou.
2: Deze snelweg is op slot.
3: Oh, ik dacht deze factuur is nog niet betaald.
1: Ja,
2: nou, ik kan ook. Straatnaam zoeken we. Weet je de oplossing? Bel dan snel. 506-7580. Of mail naar studio@rtv80.nl.
1: Nou, misschien door deze gebbigheidje even opnieuw.
2: Deze snelweg is op slot.
1: Deze snelweg is op slot. Weet je welke straatnaam we zoeken? Die je dus bij deze snelweg is op slot hoort. Bel dan met 506-7580. Bel je mobiel, zet je een 072 voor een fles rode wijn, witte wijn of rosé te winnen. De

0: even laid back, hè? Easy, zeg maar.
1: Easy like Saturday morning, hè?
0: Saturday morning, de Commodores. Oftewel Lionel Richie natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, in de show, zeg maar. We zitten midden in het Best Wakker Stratenspelletje.
1: Ja.
0: En de aanwijzing was dus iets met de snelweg.
1: Ja, de snelweg is op slot.
0: Oh, de snelweg is op slot. Ja. Gaat niet over de A27, hè?
1: Ja, gaat niet over de A27. Ook niet tractors op de wegen.
0: Nee, ja, precies. Ja, vind ik wel wat van, trouwens. Moeten we gewoon niet meer doen.
1: Nee, dat
0: gewoon verbieden gewoon. Weet je,
1: er zijn botsingen doorgekomen.
0: Ja, vind ik helemaal triest. Maar sowieso, weet je, die luidjes van Extinction Rebellion mogen er ook niet op. En ik vind dat terecht, hoor. Ik bedoel, dat je protesteert is prima, maar doe dat lekker ergens anders.
1: Ja.
0: En dit ook, weet je wel. Die gasten moeten gewoon van de weg af.
1: Ja.
0: Ja, bedoel, protesteren prima. Ja. Maar niet op de snelweg, toch?
1: Ja, precies. Levensgevaarlijk.
0: Ja, het is gewoon link, inderdaad. Gewoon niet doen.
1: Nee, precies.
0: Bovendien kan ik daar met mijn auto er niet langs. Weet je wel. Is toch vervelend.
1: Nee, 160, precies.
0: Dan moet ik weer zo hard terug.
1: Ja, precies. En het past ook helemaal niet in... ik vind, een tractor hoort gewoon in de buurt van Natura 2000 gebieden.
0: Ja, dat denk ik. Ik denk dat het kabinet het helemaal met je eens is, inderdaad, ja. Dat denk ik ook, ja. 506-7580, als je weet welke bergenstraat we zoeken. Straatnaam in Bergen, Egmond of Schorrel. Nou, welke straat we zoeken in Bergen, Egmond of Schorrel. 506-7580. Dit is Best Wakker nu met Different Lives, ja. Yeah.

0: Fly By Midnight en Different Lives. Ja, dat was hem. Helemaal volledig. Precies. En ondanks mijn gehakkel, gestuntel en niet helemaal duidelijk wat ik nou precies eigenlijk bedoelde, namelijk gewoon een straatnaam in Bergen, Egmond of Schorrel, was Mauro?
1: Ja, Mauro Schout heeft hem gewonnen. Mauro, van harte gefeliciteerd, jongen. Want jij wist het uiteindelijk. Want ja, de echt goed oplettende luisteraar weet, kijk, Michiel die zoekt niet meer op Maps of Google in een straatje en gaat daarop associëren. Nee, die kijkt op de RTV 80 site en gaat dan een beetje associëren.
0: Ja.
1: En zondag speelt de herboren Highway Band in Hoeve Overslot. Aan de Slotweg.
0: Kijk, ja, precies.
1: Aan de Highway, Slot, dicht. En Mauro dacht, inkoppertje.
0: Ja, dat is duidelijk natuurlijk.
1: Ja, dus, maar
0: dat is een bakkie.
1: Ja, en dan hebben we meteen ook lokaal nieuws en feitjes en uitgaan tips behandeld.
0: Ja.
1: Dus ga lekker morgen naar Hoeve Slot. Nou, hoeveel overslot, pardon. Zo. En dan in Egmond. En dan kan je lekker muziekje luisteren.
0: Mooi.
1: Mijn oude krasse knarren.
0: Ja,
1: lekker rocken.
0: Ja, lekker rocken,
1: ja. Lekker rocken.
0: Nou, voor muziekjes luisteren zometeen hebben we natuurlijk nog het Corny Kwartiertje.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben zo benieuwd wat je uitgezocht hebt. Echt.
1: Och.
0: Ja?
1: Nou.
0: Het wordt spannend. En natuurlijk zometeen Weerman Michiel. Tot zo.
2: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Bergen komt in actie tegen illegale tuintjes. Dat blijkt uit brieven die zijn verstuurd aan bewoners van Egmond aan Zee. Deze bewoners gebruiken een stuk gemeentegrond als tuin. Dat gebeurt in sommige gevallen al tientallen jaren. Maar de gemeente Bergen wil dit niet langer gedogen. Bewoners krijgen de keuze om de grond van de gemeente te kopen. Doen ze dit niet, dan moeten ze de gemeentegrond binnen enkele weken ontruimen. Een Alkmaarder is veroordeeld vanwege bedreiging van een medewerker van snackbar De Flamink met een mes. Dat gebeurde vorig jaar mei op klaarlichte dag. Deskundigen adviseerden DBS met dwangverpleging omdat de zwakbegaafde man drugsverslaafd is en stoornissen heeft. Zover wilde de rechtbank niet gaan. Wel werd een contactverbod opgelegd met het slachtoffer voor een periode van 2 jaar. De 30-kilometerzone in de Alkmaarse wijk De Hoef wordt uitgebreid. Dat laat de verantwoordelijk wethouder Marius Wiegman weten. De Van Ostadelaan en de Nicolaas Beetkade zijn nu nog wegen met een maximumsnelheid van 50 km per uur. Dat wordt over een stuk van 1 km lengte nu 30 km per uur. Onderzoek van de gemeente laat zien dat er veel draagvlak is in de wijk. 88% van de respondenten stond positief tegenover het plan. Vrijdagochtend is een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Smaragdweg en de Ivoorstraat in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 7:15. De fietser kwam hard in val en liep een flinke beenwond op. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Ja, misschien hebben jullie het al gehoord. Zachtjes stikt de regen tegen het zolderraam. Eindelijk weer een beetje neerslag. Hoera! En trekken deze ochtend dus bui voorbij met een klein beetje onweer. Het hoogtepunt zal rond 9:30. Maar daar zijn we al lang voorbij. Of dat is nu, hè? 9:30. Ha! 9:30, 10:00. Misschien 11:00 ook nog een beetje. Met zo'n 22 graden is het eigenlijk best wel een verkoelende dag vandaag. En de wind komt uit het noorden en is redelijk tot matig. Morgen een drogere dag, wederom zo'n 23 graden. En vanaf dinsdag, weer meer kans op een bui. En temperaturen zo rond de 23 graden.

0: alle Sandy's. We houden van jullie. En John Travolta nog het meeste.
1: Ja.
0: Dank u wel.
1: Alsjeblieft. Ja. 9:58 in Best Wakker. En de oplettende luisteraar, die weet hoe laat het is.
2: Dit is Bonnie Kwartiertje. Met muziek die je zelden hoort.
1: Nou, inderdaad.
2: Hoort soms geniaal, soms zwaar gestoord. Dus zing maar lekker mee. Het is fout, maar hoezo oké.
1: Nou, dit keer is het niet zo fout.
2: Dit is het.
1: Het is alleen nieuw. Houdt misschien wel een beetje fout, hè?
0: Ja, maar.
1: Zo is het.
2: Best Wakker met Michiel en Bart.
1: Ja, want wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag nieuwe Nederlandse muziek draaien. Dus het is niet typisch Hollands wat je vrijdagavond al hoort.
0: Nee,
1: maar het is nu het Cornie Kwartiertje.
0: Ja.
1: Want het is nieuwe muziek.
0: Ja.
1: Ah, het is ook wel een beetje dat je denkt...
0: Een beetje geïnspireerd op oud.
1: Op oud, ja. En een beetje op fout. Dit is Chansen van Henkie Dissel.
0: Henkie.
1: Henkie. Komt zo van zijn tractor af, zeg maar.

0: Nog eentje?
1: Nog eentje. Okay. Nog eentje dan. Nog eentje dan, hè? Eentje nog. Doe nog maar een... Oh, ik denk, hij zegt nog één keer een fluitje, maar hij doet het niet.
2: Hè? Nee, het is niet de 12 inch, Bart.
1: Nee, het is niet de...
2: Nee.
1: Nee, dat is ook wel goed voor de luisteraar.
2: Een fluitje.
1: En jij zei net een beetje te vertellen, dat is een beetje Nederlands, hè?
2: Ja.
1: Toch een beetje voor de helft toch een biertje drinken.
2: Ja, stond er meteen een halve liter. In Engeland krijg je natuurlijk een pint en dat is meteen 0,4, 0,5 liter of zo.
1: Ja,
2: en
1: het in Duitsland ook, hè, trouwens.
2: Ja, ja.
1: Echt standaard.
2: Ja, en een fluitje is ja toch gewoon even lekker dat frisse smaakje. En dan kan je daarna weer door zonder meteen waggelend op je benen te staan.
1: Ja, precies, ja. Hey, kort een kwartiertje. We hebben gehad fluitje van Ray en Beer.
2: Nou, ja, Ray en Beer. Het schijnt dat een van die jongens uit Geest komt.
1: Uit Geest.
2: Ah. En ze maken een beetje liedjes geïnspireerd op wat oudere nou, klanken. Dus ze doen het slim.
1: Mooi.
2: En ja, ik weet niet of het een hit gaat worden, maar ik vind het gaat wel in je hoofd zitten.
1: Het gaat zeker in je hoofd zitten, ja.
2: Een fluitje.
1: Ja, ah, precies, ja.
2: Dus dat.
1: En je zegt net, als je één fluitje neemt, dan heb je niet zoveel gehad.
2: Ja.
1: Maar te veel is niet genoeg.
2: Nee.
1: Nee, en dat is de laatste namelijk van Dick Hout.

0: Einde van het korte kwartiertje was dat.
1: Ja, van Dikhout.
0: Van Dikhout. Ze kunnen is niet genoeg.
1: Oh, we beginnen door elkaar heen te schreeuwen. Dat hoort helemaal niet.
0: Ja, nee, ja, mag niet.
1: Nog één keer?
0: Ja. Te veel is niet genoeg.
1: Te veel is niet genoeg. Nee, want... Ja, en ik vind eigenlijk wel... Ja. Ja, een goede comeback.
0: Ik vind het een goede comeback.
1: Ja.

0: Dus het was ook weer van ons een goede comeback nu. 6 weken eruit.
1: Ja.
0: Toch wel weer lekker, hè?
1: Goh, allemaal mag eens, joh. Ik heb je toch wel een beetje gemist.
0: Nou, dat vind ik fijn te horen.
1: Ja.
0: Hé, want wij zaten vorige keer 6 weken terug alweer. Jeetje. Tijd gaat snel. Toen zat jij er natuurlijk al over te dubben. Van hoe lang doen wij dit programma nou al?
1: Ja.
0: En ik ben even in de boeken gedoken.
1: Serieus?
0: Ik heb een mailtje gevonden. 26 juni 2013.
1: Ah, echt waar?
0: Waarin ik een mailtje stuur aan de programmaleider. Afgelopen zaterdag is een collega van mij, Michiel Remigius, komen kijken bij Best Wakker. Michiel is erg enthousiast en zou het leuk vinden om ook iets te doen bij Radio 80. En dan stuurt die programmaleider terug naar het hele verhaal van... Nou, weet je wat, laat hem maar gewoon even bij jou mee praten in het programma. En als hij het dan een paar weken nog leuk vindt, dan kan hij gewoon door. En toen ben ik nog wat verder in de archieven gedoken. En ja, ik heb geen uitzending uit 2013 kunnen vinden. Maar ik heb nu wel een showtje uit 2014. Goed begin.
1: Dancing Through the Light.
0: Die galm, hoor je die? Hoor die galm?
1: Phil Collins, goedemorgen beste mensen.
0: Goedemorgen, Michiel.
1: En ik zing keihard mee Dancing Through the Night. En dan wordt lekker wakker, maar ja, dat heb je meestal. Hè? Dat je dan volle borst en met een liedje meezingt en dan...
2: Titelfout.
1: Ja, inderdaad.
0: Goedemorgen. Die galm, hoor je dat? Dat was wel 2014. De 2014 belde net ook. Die wilde die galm echt wel weer terug. Maar...
1: We natuurlijk wel, Bart. We zijn nog lekker aan het rommelen. En het is heerlijk weer. We raken de 25 graden aan. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Het wordt echt een mooie dag, hè, vandaag. Oh,
1: ik rek me even lekker uit.
0: Maar goed, nou heb ik even zitten rekenen. 2013, 2026 is 13 jaar. Mm-hmm. Nou zijn we er wel eerlijkheidshalve ongeveer 2,5 jaar uit geweest.
1: Ja, dus dat moeten we even corrigeren. Dus
0: dan zit je rond de 10 jaar, zeg maar. Meer dan 10 jaar op dit moment.
1: Allemaal magisch.
0: En dan dacht ik, misschien moeten we dat toch gaan vieren.
1: Ja.
0: Misschien beneden hier op het Pomplein.
1: Vragen we alle luisteraars. Ja, ze passen er waarschijnlijk niet allemaal op.
0: Ja, gaan we
1: want,
0: doen.
1: Want die passen een paar duizend man op. Dus ze kunnen niet allemaal.
0: Nee.
1: En dan gewoon met een grote band of zo.
0: Ah, leuk.
1: Die dan aan het einde ons liedje speelt.

0: ik zie het helemaal voor me. Ik zie het helemaal zitten dit jaar. Dat publiek dat dan allemaal meedanst zo.
1: Ja. Geweldig. En ik zit dan achter het podium.
0: Ik dacht André van Straat in het voorprogramma.
1: Oh, dat is leuk.
0: Gewoon omdat we de rollen een keer omdraaien.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook wel leuk.
1: André, kom je?
0: Ja, dat lijkt me. Ja,
1: kom je ook?
0: Ja, die maakt daar een uitzondering voor, denk ik.
1: Ja,
0: ja, dat denk ik wel.
1: Nou, zoiets dan maar, zeg maar. Dat leek me toch wel een leuk idee.
0: Wel,
1: we moeten maar even kijken of we dat kunnen regelen dan.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik vind het superleuk. Het emotioneert me ook een klein beetje.
0: Ja?
1: Ja, dit. Ja, dat vind ik echt prachtig.
0: Dat is mooi.
1: Okay. Dus, 13 jaar.
0: Ja, 13 jaar alweer, ja. Ja.
1: Allemaal magisch.
0: Ja, nou zat ik wel nog even net in de auto hier naartoe te denken dat ik dacht, ja, 13 jaar. Maar we doen het natuurlijk maar elke 2 weken, hè? Dus moet je het dan delen door 2? Mm-hmm. Of dat niet?
1: Ja,
0: is het niet 5 jaar?
1: Nee, eigenlijk wel. Ja, maar
0: hey, we houden gewoon die 10 jaar erin, toch?
1: Ja,
0: dat is het wel, ja. Hey, ik kijk even naar de klok. Want we gaan er zo uit, denk ik, of niet? Ja.
2: De klok wijst even voor 10.
0: Nou, zo is het, ja.
1: Nou ja, ja.
2: Bart en Michiel houden het voor gezien.
0: Ik ben wel een beetje vroeg, heb ik het idee.
1: Ja.

0: gewoon één keer, gewoon live. Lijkt me zo leuk, lijkt me zo leuk.
1: Graag tot dan, tot volgende keer.
0: En de grap is ook, ik heb hier een aantal jaren geleden, en dat was denk ik jaren 90 of zo, dan hebben we hier wel eens op een Pompplein gestaan, gewoon met een podiumtje.
2: Oh ja?
0: Dus radio gemaakt, ja. In de zomer of zo. Dus en we hebben de ervaring, zeg maar. De techniek weet hoe het werkt hier.
2: Ja.
0: Moet kunnen, toch?

0: twee weken zijn we er weer, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan ben je er ook weer gewoon.
1: Ja, geen plannen. Nee, geen vakanties, niks.
0: Nee.
1: Nee, we zijn er gewoon lekker heerlijk. Ik ben nog lekker een beetje aan nagenieten.
0: Ja.
1: En ik hoop dat de regen begint langzaam een beetje af te bouwen. Nou,
0: ja, gelukkig
1: willen we nog meer.
0: Ja, nou, precies.
1: Gewoon lekker een beetje scharrelen in je tuin. Een beetje boodschappie doen.
0: Ja.
1: En een beetje een krantje lezen misschien.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, nou, zo is het. Ja, gewoon een beetje rustig aan.
1: Ja.
0: En even een beetje genieten dat het ook niet meer zo heet is.
1: Ach,
0: ook wel lekker.
1: 22 graden, mensen.
0: Precies. Het is gewoon weer een beetje normaal.
1: Oh.
0: Ja, als je je arm optilt, dan denk je niet meteen van jeetje.
1: Natte oksels en waar is mijn deo?
0: Het regent, zeg maar. Maar dat je dat voelt, dat doet het gewoon van boven, zeg maar. Nou, dat dus. Heel veel plezier zometeen met André van Straten. Over twee weken zijn wij er dan weer. Er is ook voetbal vanavond. Kun je ook gewoon lekker op de bank gaan zitten?
1: Oh ja.
0: Dat is wel lekker.
1: Ik mag wel lekker naar Ajax.
0: Nee. Oh, jij mag naar Ajax?
1: Morgen.
0: Oh, jij gaat morgen naar Ajax.
1: Ja, Heerenveen.
0: Oei. Okay. Ja, spannend. Altijd uit. Ja, dus ja, uit of thuis?
1: Thuis.
0: Nee, thuis. Thuis,
1: thuis. Ja, ja.
0: Nou, over twee weken dus zijn wij er weer. Heel veel plezier met André van Straten. En wij zeggen mooi weekend.
1: Groetjes.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

waar jullie het over hadden. Even een omzetje maken. Ik twee uurtjes eerder, jullie in dat uurblok van mij. Moet ik even over nadenken van hoe we dat gaan doen. Jawel, het eerste uur. Wat zou ik zeggen? Hoogst tijd voor inderdaad de hits uit heden en verleden. En natuurlijk ook niet vergeten, namelijk wat is er aan met de klant. Wat ik er nog meer voor je klaarstaan. Een stukje van vinyl heb ik voor je klaarstaan. Dat is namelijk, die zou als tune gebruikt voor Karate Kid 2. En ja, dan is het alles tijd voor het regionieuws. Inderdaad, het weer, Meteoroland en live in concert. Kan je de eerste uur dus allemaal gaan verwachten in de TV-stad.

0: User and Scream. Dit is Taylor Swift en I knew it. Heerlijk, hals tijd voor.
1: Dit is typisch 80 met André van Straten.
0: Dat snap ik.

0: Ja, wat is er aan de hand met de krant? Ik moet even wat dingetjes even hier even voor kort zetten. Want ja, ik zie ineens heel veel liedjes achter elkaar. Dat je denkt van nee, dat klopt niet. Nee, dat hoort niet zo. Ja, wat is er aan de hand met de krant? We beginnen eigenlijk bij Trouw. Waarom mochten de trekkers de snelweg oprijden? Politie en Openbaar Ministerie wijzen naar elkaar. Trekkers mogen niet de snelweg op. Premier Rob Jetten noemde het zelfs volstrekt onacceptabel dat ze dus rond eigenlijk het boerenprotest toch de snelweg op waren gegaan. Grote vraag is, waarom houdt niemand ze tegen? Hè, verdik je maar.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Ja, dan komen we uit bij de Telegraaf. En daar is namelijk Iran reageert op uitspraken van Trump over de staat van de Hormuz, inderdaad, wat moet je daarmee? U weigert de realiteit van uw nederlaag te accepteren. Ja, inderdaad. Nou, wat moet je tegen? Inderdaad, hè? De vredesonderhandelingen tussen eigenlijk Iran en de Verenigde Staten staan op losse schroeven. En de onrust in het Midden-Oosten neemt toe. Volg de laatste ontwikkelingen in de regio in ons liveblog van de Telegraaf.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: We komen uit bij de thuisbatterijen. De aanschaf en installatie van de nieuwe generatie krachtige thuisbatterijen wordt even gemakkelijk als het kopen van een pak melk. De stekkerbatterij is nu al online te koop bij de supermarkten en de bouwmarkten en duizenden euro's goedkoper dan de vaste batterij. Een kanttekening, ja, over de veiligheid van die zelfinstallatie groeien de zorgen. En dat is te lezen in het Algemeen Dagblad.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Dan komen we uit bij het Noord-Hollands Dagblad. Rijkswaterstaat en waterschap vechten tegen zeezout. Droogte maakt strijd tegen zoutindringing steeds lastiger. Dus ja, wat krijg je dan? De agrariërs die gaan lekker sproeien over het land, want dat staat ook helemaal droog. En dat is te lezen in het Noord-Hollands Dagblad. Dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Ja! We gaan een stukje draaien van vinyl gaan we draaien. En ik heb toch een hele leuke uitgekozen uit 1986. Het is eigenlijk een nummer dat gebruikt is in eigenlijk Karate Kid 2 als soundtrack. En het komt van Peter Cetera, die hele mooie zanger, die ook bekend stond als zanger uit de band Chicago. En ja, hij heeft ook een leuk nummer gehad. Ken je deze toch? En dan begint er... Nee, Daisy! Die is geen fan van Chicago. Nou, doen we het ook niet, jong. Doen we lekker niet. We gaan lekker die andere draaien. Glory of Love. Maar dan van vinyl. Uit 1986.

0: Marco Borsato, je hoeft niet meer naar huis vannacht. En daarvoor Peter Cetera, die hele mooie, The Glory of Love. De theme van de Karate Kid deel 2, inderdaad. Dan heb ik toch nog iets. Ik laat even wat horen. Dat is namelijk dit. Dit laat ik eventjes horen.
1: Zo, dus jij komt uit 1938. Dan ben je wel een oudje. Maar je bent heel erg lekker. U luistert naar het antwoordapparaat van B100. Ik ben op het ogenblik bezig met uitermate belangrijke werkzaamheden en wens absoluut niet gestoord te worden.
2: Geef antwoord! Wat ben je aan het doen?
1: Ik heb pech.
2: B100, geef antwoord!
1: Ik pech te hebben.
2: Wat ben je aan het
1: vandaag,
2: doen?
1: Vandaag, zou ik je zeggen, vandaag vind ik het zelfs
2: veel
1: pech te hebben.
2: Juppie. Antwoord of ik zal
0: je... Ja! De bekende stem van B100, helaas niet meer onder ons. Hij is overleden op 78-jarige leeftijd. Ja, maar hij speelde ook nog een ander. Dat was namelijk Hans Beyer. Die speelde namelijk B100. En hij speelde ook een rolletje in, ja, zou ik vertellen, Flodder. Die gaan ze naar Amerika. En dan speelt hij namelijk die Duodumoyer. En dan staat Tatjana Simink als Keetje ervoor. En die wil hij nou eens even fouilleren, maar toch maar niet. Het is maar dat je het weet. Dus we hebben hem ook nog even nog geëerd. Hals tijd voor.
3: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Inderdaad, al nog wat van een bakkie pleuren. Ga ik jou het volgende informatieve informatie met je mededelen. Onderweg namelijk het regio nieuws. En natuurlijk ook niet vergeten namelijk Made in Holland. Ilse de Lange, So Incredible. Die komt zeker nog langs. En deze ook zo leuk. Imagine Dragons, Bones. Die komt zeker nu nog even langs. Ik zou zeggen deze druilige zaterdag. We mogen weer. Kom maar. Ga stop met dat zaakje. Dan vergeef het gauw.
3: Ah, daar gaat hij weer. Radio 80.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Radio 80 Hitdossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hitdossier.
2: Hitdossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hitdossier.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De restauratie van de Gouden Helm van Kotsovenest gaat enkele miljoenen kosten. De 2500 jaar oude helm liep aanzienlijke schade op tijdens de kunstroof die Trigeur Gewaarders anderhalf jaar geleden pleegde. Inmiddels is de schade in kaart gebracht met diverse geavanceerde technieken. De rekening gaat naar verzekeraar Aon. Het is niet bekend of die de kosten gaat verhalen op de kunstrovers. Boeren hebben donderdagavond geprotesteerd in Schermerhorn. Met verlichte landbouwvoertuigen vormden ze een groot schild in het donker dat vanuit de lucht goed te zien was. Er deden honderden boeren uit de wijde omtrek mee aan het protest. Er waren zo'n 500 trekkers. In de landbouwsector zijn grote zorgen over de toekomst. Aanleiding voor de protesten zijn kabinetsplannen om vergunningen van bedrijven in te trekken. Op de Huiswaardeweg in Alkmaar vond donderdag een kop-staartbotsing plaats waarbij één gewonde viel. Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten voor de Huiswaardebrug in de richting van de Schageweg. Het slachtoffer is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De achterste auto liep veel schade op en lekte vloeistof. De voorste auto kwam er beter vanaf, maar is ook afgevoerd. Het ongeluk zorgde voor veel hinder. Frank Vrouwijn is de vierde kandidaat-wethouder voor gemeente Bergen. Dat heeft de coalitie laten weten. Vrouwijn kan pas in januari beginnen als wethouder fysiek domein. Hij is nu CDA-fractievoorzitter bij het Hoogheemraadschap en strategisch adviseur ruimtelijk domein voor Wormeland en Oostzaan. Huidige wethouder Yvonne Roos Bakker is bereid om nog even door te gaan. Volgende week dinsdag wordt zij met drie andere kandidaten beëdigd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Bijna drie minuten op de klok van half elf alweer. Naast de zonnige periode zijn er vanochtend ook wolkenvelden. Vooral in het westen en noorden komen het tot buien en lokaal is er ook onweer niet uitgesloten. Tijdens de middag breekt de zon geregeld door en blijft het op een lokale bui na droog. Het wordt 23 tot 32 graden, maar door een hoge luchtvochtigheid is het voor het gevoel dus warmer. De noordenwind is matig van kracht. Zondag verloopt het zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 22 tot 26 graden bij een matige noordwestenwind.

Ik zal haar mij bij de echte naam maar noemen. Ilse Anouska de Langen, geboren 13 mei 1977 te Almelo. Eigenlijk noemen we haar gewoon Ilse de Lange. Ze is namelijk een Nederlandse zangeres en won in 1988, 2001, 2004, 2009 een Edison. En haar albums bereiken ruim 10 keer platina. Het is maar dat je het weet. En eigenlijk als we een beetje teruggaan in de tijd van haar, dan begon ze op 18-jarige leeftijd als playback-artieste, waarmee ze diverse wedstrijden op haar naam schreef. Onder meer met de imitatie van Toon Hermans. Het is maar dat je het weet. Heerlijk. Allebei Meatloaf, Paradise by the Desperate Light. En het is ook zo leuk aan de 90s. Step, the first, the last, eternity. Hier op Zomerradio 80 in typisch 80.

Paradise bij de Dashboard Light. Ja, een beetje onder botten van Brutus en Olijfje in Meatloaf. Heerlijk om dat weer eens terug te horen. En daarvoor, ja, Snap, The First, The Last, Eternity. Voor je het weet zijn we toegekomen aan Live in Concert. Maar voordat het zover is, ook nog deze nog. Nena, Nornus, Roefballons komt er nog aan. En dit is Train, nummer 8.

0: from Germany. Aus Deutschland. Nina, Nonnenonsje Luftballons. En daarvoor Train en Mermaid. Heerlijk om dat weer terug te horen. We zijn toegekomen op het laatste item van de eerste uur alweer. Namelijk live in concert. We gaan het over satellietjes hebben. Inderdaad, Lotus Satellite. Ik zal zeggen tot straks in het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert. Meer muziek in het weekend. Met live in concert.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam, 2 kilometer file. En op de N9 Den Helder Alkmaar bij Bergen, 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Esta Williams has left the building. Ik zal zeggen welkom terug in het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Het komende uur, de beste hits van de afgelopen 25 jaar. 25 jaar. Dit is Typisch 80. Typisch 80 met André van Straten.
0: Ik zal zeggen welkom terug in het tweede gedeelte van Typisch 80. Een programma tussen de koffie en de lunch, de hits uit heden en verleden. En natuurlijk, jawel, wat kun je allemaal gaan verwachten? In ieder geval, wat gaan we doen? Inderdaad. Wat kun je gaan doen? Niet wat gaan we doen, maar iets anders. Klinkt bijna hetzelfde. Maar ergens wordt wat gevraagd. Inderdaad. Ter ondersteuning van iets of wat dan ook. Dan een hoofdstrijd namelijk voor het regio-nieuws, het weer. En natuurlijk ook niet vergeten namelijk de tweede hitsbank. En als afsluiter de 80's Dance Classic. Kan je twee deur dus allemaal

typische nummer die eigenlijk thuis hoort. Eigenlijk morgenmiddag tussen 5 en 7 zondags. Namelijk in, je weet het wel, eigenlijk bij Nico de Graaf. Souvenirs. Daar hoort de nummer echt wel helemaal in thuis. Ella Longley en Chelsea in Texas. Ik hoor hem een gegeven moment in de tipper aan. Die denken, wow, die is echt wel leuk. Inderdaad, hoort daar echt wel in thuis. Daarvoor hoor je namelijk Kellis en a cappella. En Kellis ken je eigenlijk ook hier nog van.

0: gaan we doen?
1: Inderdaad, wat gaan we doen? Nou, niet echt wat gaan we doen. Nee, er wordt wat gevraagd. Inderdaad. Post aan Zee. Egmond zoekt namelijk een vrijwilliger voor de dinsdagochtend. Post aan Zee is op zoek naar een vrijwilliger die op de dinsdagochtend gasten verwelkomt. De vacature betreft namelijk een tijdslot tussen 9:30 en 12:00 middags. Op de dinsdagochtend kunnen bezoekers binnenlopen en koffie of een thee en een praatje maken. Tussen 10 en 11. Vindt er namelijk ook een stoelyoga plaats, waardoor de sfeer wat rustiger is. Geïnteresseerden kunnen op vrijdag binnenlopen bij Post aan Zee. Dan is namelijk Penny aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er namelijk de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken. Het is maar dat je het weet. Dus tot zover.
0: Wat gaan we doen?
1: Inderdaad, wat gaan we doen? Nou, we gaan een stukje draaien van Vinyl gaan we draaien. Hij komt uit 1988. En ik laat even wat previewtjes horen. Want deze nummers hebben ze namelijk ook uitgebracht. Stay on this road! Deze hebben ze ook eruit gebracht.

Ja, deze uit het Bondfilm. Ah. The Living Daylights. Ja, we gaan drijven over Niel. Vind ik ook zo leuk. Oh, ik zal wel op gedanst hebben. Quickstep. In de tijden. 1988. De Aangracht. Ah, hopen we weten wel, hè. Wat voor dansschool dat was. Verbiest.

Tears, Scream and Shout. Heerlijk. Ik mag het wel. Ik mag het wel. Heerlijk. Deze doen we nog lang niet. Nee. Die komt strakjes aan de beurt. Als ik een beetje terug ga in de tijd van de dansscholen. Ik deed namelijk AH en Tachi. En dan ga ik een beetje een paar van die dansschooltjes opnoemen. Uit 1988. Wat had je namelijk in 1988 qua dansscholen? Op de Baangracht zat namelijk dansschool Peter Verbiest. En dan had je namelijk de Breestraat. Ze had geen met een tango-studio. Maar daarvoor zat namelijk, jawel, Kempen. Oh, maar die zat op de Lindegracht. Nee, dat was in die tijd was dat namelijk Gert de Vries. Hey, en dan zijn we het klokje helemaal rond. Heerlijk, hè? Om dat weer eens terug te horen. Zie ik dat mijn elektronische medewerker een nummertje ervoor geschoven heeft. Maar dat gaan we lekker niet doen. Nee. We gaan lekker deze nog draaien. Mika en Lollipop.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Bergen komt in actie tegen illegale tuintjes. Dat blijkt uit brieven die zijn verstuurd aan bewoners van Egmond aan Zee. Deze bewoners gebruiken een stuk gemeentegrond als tuin. Dat gebeurt in sommige gevallen al tientallen jaren. Maar de gemeente Bergen wil dit niet langer gedogen. Bewoners krijgen de keuze om de grond van de gemeente te kopen. Doen ze dit niet, dan moeten ze de gemeentegrond binnen enkele weken ontruimen. Een Alkmaarder is veroordeeld vanwege bedreiging van een medewerker van snackbar De Flamink met een mes. Dat gebeurde vorig jaar mei op klaarlichte dag. Deskundigen adviseerden DBS met dwangverpleging, omdat de zwakbegaafde man drugsverslaafd is en stoornissen heeft. Zover wilde de rechtbank niet gaan. Wel werd een contactverbod opgelegd met het slachtoffer voor een periode van 2 jaar. Het ziekenhuis in Alkmaar heeft, voor zover bekend, 1 oogpatiënt gehad na de zonsverduistering. Van tevoren waarschuwde instanties dat de zonsverduistering bekijken alleen veilig is met een goede eclipsbril. Zonder goede bescherming kan het zicht permanent verkleuren, wazig worden en er kan een donkere vlek ontstaan. Het is niet bekend hoe de patiënt eraan toe is. In een woning aan de Schelde in Heerhugowaard is donderdagochtend brand geweest. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de brand af. Die woedde op de bovenste verdieping van een klein appartementencomplex. Uiteindelijk bleek 1 hoge drukspuit voldoende te zijn om het vuur te blussen. Wat er in brand stond is nu nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Bijna 4 minuten op de klok van 11:30 alweer. De weerswachting. Naast de zonnige periode zijn er ook vanochtend nog wolkenvelden. Vooral in het westen en noorden komt dat tot buien en lokaal ook tot onweer niet uitgesloten. Dus uiterlijk vandaag. Tijdens de middag breekt de zon geregeld door en blijft op een lokale bui naar droog. Het wordt 23 tot 32 graden. Maar door een hoge luchtvochtigheid is het eigenlijk voor het gevoel warmer. De noordenwind is matig van kracht. Zondag verloopt zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 22 tot 26 graden bij een matige noordwestenwind.

zomers gevoel in de Tweedsbank. Shaggy en in de summertime. En deze heeft nooit in top 40 staan. Dead Love. Wat leuk om te horen. Shaggy in de Tweedsbank. Onderweg. Gangnam Style. PSI. En dit

0: Oppan Gangnam Style.
1: Ja, ooit een speciale festival gemaakt van Rob van Zomeren. Wop van Zomertijd. Ja, PSI met een doorsnede Gangnam Style. En daarvoor Fleming en Automatisch. Inderdaad, straks tussen 12 en 2. Jawel, gaat het gebeuren hoor. Ja. De nazomerhits. Inderdaad, in de Huistuin en Keukenshow. Straks tussen 12 en 2. Te luisteren op RTV 80. Starlight Urk en live op TikTok. Mike Morris, hij gaat er helemaal los straks. Maar voordat het zover is, ook nog onderweg de 80's Dance Classic. En dit is Katja Gugu en To Shine.

onder motto They Have Left the Building. Inderdaad. Het zitten wij weer op in deze editie weer van Typisch 80. Straks de Huistuin en Keukenshow. Dan gaan we zelf na zomeren met Mike Morris. Tussen 12 en 2 op RTV 80. Starlight Urk. En hij is ook live. Kun je via, met hem via TikTok, hè? Je weet het wel, communiceren. Heerlijk. We gaan afsluiten met Ethisch Dance Classic. Brothers Johnson, Stamp, die heb ik uitgekozen. Ik zal zeggen, heel veel luisterplezier straks. Dus taal of twee, Huistuin Keukenshow. Of anders, tot volgende week bij een nieuwe editie weer van Typisch 80.

0: oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

samengesteld. Een hele mooie online training. En daar ben ik ontzettend trots op. Dus ja, zo'n zomervakantie, daar kun je ook heel nuttig doorbrengen natuurlijk. Hè. Dat is... ja, goed. We gaan hem even in de lome sfeer zetten. Je zal wel denken, ja, zomereditie. Het is aan het regenen. Maar er komt straks gewoon nog meer zomer aan. En daarom gaan we alvast een beetje loom doen met The Doors. Indian Summer.

Je schijnt niet eens meer je tuin te mogen sproeien zonder bekeurd te worden. Maar dat heeft weer met de regio te maken. Nou ja, mijn bloemetjes zijn me alles hoor. Mijn bloemetjes zijn me alles. Die mogen niet verdorren. Maar goed, het is inderdaad heel tragisch. Want je bent dan aan de snelweg. Je rijdt dan op de snelweg. En dan zie je al dat gras. Het is gewoon hooi. Dat is echt. Straks worden we ook een soort derde wereldland, jongens. Of een tropisch land. Nou, iedereen komt hier al naartoe.

Franse TikTokkers. Misschien zijn er mensen uit Frankrijk die eventjes het... je kan beter kippen houden dan vrouwen. Ja, dat geloof ik ook. Wil je alsjeblieft een Billie Eilish liedje doen, please? Ja, dat doen we straks wel even, Billie Eilish. Maar dit was Jeanette Porcetera. Wat betekent dat? Ik weet het niet. Niemand. Goed.

Ja. Ja, ja, Birds of a Feather van Billie Eilish. En toen was het afgelopen, want je kan geen twee dingen tegelijk. Ik ben een man, dus ik ben met TikTok-fans aan het praten. En dan moet je ondertussen ook bijhouden

the way to Amarillo. Ik weet het niet. Moet je gewoon even je routeplanner aanzetten. Je hebt, ja, dat was toen nog niet natuurlijk. Toen had je nog niet van die routeplanners. Hartstikke leuk. Ja, bij de Ardennen heb je die ook nodig. Zeker. Ik lijk erg op mijn docent. Goed. Ondertussen, ja, we zitten hier op live op TikTok. We zitten hier live op RTW80 en op Instagram, wou ik zeggen. Nee, niet op Instagram. Op Starlight Urk natuurlijk. En deze plaat, ja, ik draai hem een beetje uit frustratie.

Jostan Brilles. Ja, weet ik veel allemaal, jongens. En ondertussen, het had wat leuk geweest als je dan ook nog gewoon een plaat klaarzet, natuurlijk. En nou, dat is zo gebeurd tegenwoordig. Ja, joh, vroeger moest je eerst een plaat pakken en dan moest je hem opzetten, moest je de naald erop zetten. Ja, nu kun je gewoon even, plup, en we zitten er alweer. Janice, I love your smile. Nog even. Tot 2 uur gaan we door met zomerse muziek. De grote Aarsman-show. Nee, dat mag ik niet meer zeggen. Dit is gewoon Mike Morris met de Huistuin en Keukenshow. En zolang ze nog kan ik nog door blijven praten. De zomereditie. Geniet van de nazomer.

er verder helemaal niks mee. En dat is net zo moeilijk als stoppen met roken en stoppen met vreten, all you can eat en bier drinken. Goed, Shanice en I Love Your Smile. Dames en heren, dit nummer heet Carmen. Voor alle fans van TikTok wel, ja, die denken, oh, Carmen, dit is muziek van Carmen. Nee hoor, zo heet het nummer, het is Herbal.

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Apkoude 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Luister.

Ik kan niet alles tegelijk nogmaals. Ik zeg het, ik ben ook met mijn fans op TikTok aan het praten. Natuurlijk, sommigen gaan naar de Brugglas. Want er is de regio het zuiden of zo. Geen idee. Ik ga naar de tweede, maar ik heb er geen zin in, want ik heb zo'n stomme klas. Er zitten altijd wel leuke mensen tussen. En dat kan je mij niet wijsmaken. Goed. Maar veel sterkte als je naar de tweede moet of naar de Brugglas of je moet naar de universiteit. Want het is altijd voor mij ook, voor iedereen. Dan ben je weer 6 tot 8 weken ben je weer lam gelegd. Dan word je aan de ketting gelegd. Je mag niks meer. En dan moet je ineens weer op. Volle bak. En dat is vervelend gewoon. Ja. Doe 2 weken en daarna gewoon weer door, weet je wel. Dus gooi alles 2 weken dicht. En nu wordt al de pijn gewoon verdeeld. Ik vind dat niet. Oh, dat is heel naar, Daniek. Moet je echt wat mee doen. Hier is Wes Elane. En daarna...

praat op de radio. Dat is, moet je wel de microfoon uitzetten als je gewoon even alleen wat wil delen met TikTokkers. Goed, Now That We Found Love van Third World. Jan. Jan, die zou ik bijna weer vergeten. En hoe kon ik Jan nou vergeten? Karma Paul, ik ken hem niet. We moeten gewoon plezier hebben, betekent natuurlijk.

van de zomer. En ik heb trouwens een tip, hè. Als je van vakantie terug bent, je bent al heel snel weer... Ik heb dat gevoel ook. We gaan natuurlijk een wisselvallige tijd tegemoet met veel regen. En dan ga je alweer denken, oh, we moeten weer naar school of naar het werk. En voor je het weet is het weer kerst, verschrikkelijk. Is het weer donker. Maar de beste manier om de vakantiegevoel vast te houden... dat is gewoon je video's en je foto's weer even lekker afspelen. Zo blijf je het langst in die stemming. Hier is Toto. En Rosanna. Heeft niks met Nick en Simon te maken. Dat is Rosanna.

En we moeten ook gewoon weer een beetje gaan werken, toch? Sailor La Cumbia. En dat is grappig, want ik ben natuurlijk vrij populair op TikTok. En dat merk ik ook op straat en zo. En ja, ik heb twee een beetje liefdesdrama's. Nou, daar gaan we niet te veel op in. Maar één daarvan, die raakte constant in paniek. Die zegt, ja, maar jij bent heel bekend en dat wil ik niet. En elke keer, je bent een bekende Nederlander. En ik wil daar niet in meegesleept worden. 20 keer heeft ze dat geroepen. En toen dacht ik, joh, ik ben helemaal niet zo'n bekende Nederlander. Maar goed, ja, dat is dus ook weer een probleem, hè. Als je een vrouw tegenkomt die daar helemaal niet tegen kan. En dan denk ik, nou, dat valt toch allemaal wel mee.

van zo'n plaatopname dat je even een shaggy moet roken en dan ga je even een beetje voor je uit zitten praten. En dat wordt dan ook een hit, weet je. Ja, en vooral als je Frans bent, dan klinkt het dan meteen heel erg... heel erg romantisch en zomers. Dus dat is... Joe Dassin, l'été indien. Dus Indiaanse zomer. Ja, Wyclef John hebben we voor Quantum Mera, maar die zingt niet. Dus die bewaren voor het eind.

Zomergevoel zo, hè? Ja, dat is, weet ik. Michel Fugain, Le Big Bazar, Une Belle Histoire. We gaan er wel uit. Met een heel lieflijk nummer, ook een lieflijk zomernummer. Mecano en Hio.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A27 vanuit Utrecht naar Almere, weer 5 kilometer file tussen Hilversum en Huizen. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Heerlijke van de AH en de I've Been Losing You. Welkom bij het eerste gedeelte van de zaterdagmiddageditie met ondergetekende van Staten onderweg 5 en Keep On Moving. Dit zijn de Lost Frequencies en Leave It All hier op de zaterdagmiddageditie op Radio 80.

als eerste de Lost Frequencies en Live It All. Dit is 5 en Keep On Moving. Onderweg. Jawel, Ariana Grande, God Is A Woman. En dit is Robbie Williams. Het is allemaal heel mooi, Something Beautiful.

Classic drauf, hè? Ariana Grande, God is a Woman. En daarvoor Robbie Williams en Something Beautiful. Heerlijk. We gaan eens opmaken, een beetje voor het regionieuws. Onderweg, Christian Walls, Wonder Child. En dit is Whitney Houston. En ik heb helemaal niks. Nee, I have nothing. Hier, in de zaterdagmiddageditie op Radio 80.

zijn de bankzitters, hè? Of wel bankzitters, iconisch. Heerlijk mag het wel. Onderweg, Coldplay Paradise. Benson Boone, Slow Down. En bij deze dames gaat alles helemaal automatisch. De Pointer Sisters uit de jaren 80. Automatic. Hier, in de zaterdagmiddageditie op Radio 80.

Hands and Bones, Slow It Down. En Coldplay nam je mee naar het hele mooie paradijs. Paradise. Ja, dankjewel. We weten het. De point is dat er mee had met Automatic. Ik mag dat wel. We gaan een beetje een eindje aan draaien aan het eerste uur alweer. Flair. Door het oog van de nacht komt er nog aan. En deze man, ja. Ze zeiden wel eens meer op zijn kant naar Engeland. Het was niet Piet Veerboot, maar dit is Piet Veerman. En we gaan met hem meezeilen. Sailing Home. Ik zou zeggen tot straks in het tweede gedeelte van de zaterdagmiddageditie. Op Radio 80.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere staat 5 kilometer file tussen Hilversum en Huizen. De vertraging is 10 minuten. En 201 Hilversum uit Hoorn bij Loenersloot 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

lachte jij nog deel uit. Jawel, Gloria Estefan van Miami Sound Machine en Bad Boy. Welkom terug in het tweede gedeelte van de zaterdagmiddageditie. Ik wacht dat wel. Onderweg die hele mooie tune. Dan gezongen door Han van Eyck van Big Brother, Leef. En dit is Bruno Mars. Die mag het tweede liedje doen. Oh my.

0: 5.
1: Goed of slecht te zijn.
0: En de van Bruno Mars en On My Soul. Onderweg, Pink, What About Us? En dit is User en You Remind Me.
2: Yo, I ain't seen you in a minute. But I got something to tell you.

Als eerste wat namelijk Q zijn, You Remind Me. Het is Pink, weet je ook weer? Ja, ja. Dankjewel voor de titel. Onderweg Nickelback en Rockstar. En dit is die welbekende van het Verenigd Koninkrijk. En dan kon je namelijk WW op aanvragen op het UB40-formulier. Nu, Here I Am. I

En Russo, een hele mooie voorbestemd, inderdaad. Wat heb ik weer klaarstaan? Ik ga even kijken wat ik op mijn playlist allemaal klaarstaan. Train, Hey Soul Sister, die heb ik voor je klaarstaan. En deze ook zo leuk weer terug te horen. Het voelt als hemels. Ja, heerlijk. Inderdaad, een zaterdagmiddag editie op Radio 80. Fiction Factory nu en Feels Like Heaven.

Sister en daarvoor Fiction Factory en Feels Like Heaven. Onderweg Glass Animals en Tasting the Pink. Inderdaad, die komt ook nog aan. En dit is slecht Engels, ja. Bad English. En de tijd stond daar stil, inderdaad. Time stond stil, nu. Op Radio 80. In de zaterdagmiddageditie. En we gaan even lekker genieten van deze hele mooie gitaarsolo.

Kissing the Pink en One Step daarvoor Glass Animals en Heat Waves. En we trapt af met slecht Engels, bad English, stinkol Engels. Zou je bijna kunnen zeggen, time stand still, heerlijk. Het zit er bijna weer op deze hele mooie zaterdagmiddag editie. Heel veel plezier straks nog met de rest van de programming van Radio 80. En we gaan afsluiten met Harry Styles. Ik zou zeggen tot over 2 weken. Volgende week zit mijn andere collega Bart weer. En dit is American Girls. Fijne zaterdag nog verder.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Hier op de A7 Heerenveen-Hoorn. Bij de afsluitdijk Den Oever 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad Amsterdam, 5 minuten vertraging tussen Knopend Zaandam en Zaanstad Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Atlantic. De Britse band Redbox hoorde hier op Radio 80 met de plaats From America. Het was destijds van het debuutstudioalbum van de groep The Circle and the Square uit 1986. En in dat jaar, 1986, werd deze single op vinyl uitgebracht. In Nederland was de plaat trouwens op vrijdag 19 december 1986 de Veronica Alarmschijf op Radio 3. Welkom, dit is een nieuwe editie van Robin Draai Door op de zaterdagmiddag. 15 augustus alweer, de zomer schiet al op, nog een maandje. Nou, nog iets langer, nog een maandje en een week en dan zit er alweer bijna op. Maar goed, wat hebben we voor je deze zaterdagmiddag? Muziek van toen en nu, informatie uit de regio, uitgaansagenda, bioscoopagenda. Kortom, het is gewoon weer een goed vervulde uitzending. Met nu een heerlijke zomerse plaat van Shakira en de Bina Boy. Luister zelf maar.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het filmhuis in Alkmaar draait de film Marinka. In Marinka volgen we jongeren in een frontline stad waar oorlog het dagelijkse leven bepaalt. Terwijl hun toekomst onzeker is, proberen ze hun identiteit en hoop vast te houden te midden van verlies, verdeeldheid en geweld. Hij draait nog op woensdag 19 augustus om 6:50 s'avonds in het filmhuis in Alkmaar. In Sienbergen draait de film The Departed. Een gangster infiltreert in het politiekorps van Boston, terwijl er tegelijkertijd een politieagent is geïnfiltreerd in de gangsterwereld. Allebei proberen ze de ander te ontmaskeren. Hij draait nog op zondag 16 augustus om 7:30 s'avonds in filmtheater Sienbergen.

Ja, R. Kelly. Hij begon destijds in de jaren 90 als lid van de R&B-groep Public Announcement en startte vervolgens in 1993 een solo-carrière waarin The Storm Is Over Now een grote hit was. Sorry if it's hard to catch my vibe.

stukje Eurodance draaien we niet vaak op dit radiostation, maar is toch wel leuk om te horen. Deze was van de Duitse Eurodance groep Snap. Het nummer werd trouwens geschreven door Benito Benitez en John Garrett. Dan weet je dat in ieder geval weer. Hier is een plaat uit Bruce Easley.

Heerlijk, Martin Garrix samen met Jax op je radio en Told You So. Wat heb ik voor je klaarstaan? Nou, nog een paar plaatjes en dan hoor je de uitgaansagenda en krijg je ook een stukje theaternieuws. Hier is een plaatje van Bruce Springsteen.

0: vooral heel veel plezier hebben, zegt mede-initiatiefnemer Wies van Tilburg. Je hoeft echt geen geoefende danser te zijn. Iedereen kan dansen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Bezoekers kunnen binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen. Aanmelden en meer informatie via wies.vantilburg@quicknet.nl. Galerie De Kapberg in Egmond aan de Hoef opent zondag 16 augustus de nieuwe expositie Verschuiving. De tentoonstelling brengt werk samen van drie kunstenaars: Guus Conrad, Peter van den Berg en Leonie van Zandvoort. Zij benaderen ruimte ieder op een andere manier, met schilderijen, tekeningen, ruimtelijke werken en grafiek. Guus Conrad maakt geometrisch abstract werk op panelen. De schildering loopt daarbij door de rand van de panelen, waardoor de werken niet alleen als schilderijen aan de muur functioneren, maar ook als ruimtelijk object. Peter van den Berg richt zich op landschap en de manier waarop mensen hun omgeving ervaren. Hij werkt observaties en bewegingen in tekeningen en ruimtelijke constructies. Daarbij vertaalt hij landschappen en gebouwen naar abstracte vormen. Leonie van Zandvoort laat zich inspireren door de natuur, groei en verval. Zij maakt onder andere grafische werken en wandobjecten, waarbij zij bestaande materialen en drukwerk herbruikt. In haar werk komen onder meer planten, structuren en natuurlijke vormen terug. Volgens Dirk Blij van Galerie De Kapberg laat de tentoonstelling drie verschillende manieren zien waarop kunstenaars naar hun omgeving kunnen kijken. Het interessante is dat kunstenaars allemaal vanuit een ander vertrekpunt met ruimte bezig zijn. Dat levert heel veel verschillend werk op. De tentoonstelling Verschuiving is te zien van 14 augustus tot en met 20 september... op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 uur tot 5 uur 's middags. Bezoek op afspraak is ook mogelijk. De opening is op zondag 16 augustus om 3 uur 's middags. Galerie De Kapberg is gevestigd aan de Slotweg 17 in Egmond aan de Hoef.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Stoornis of My Life is een hilarische, ontroerende en verfrissende eerlijke musicalcomedy over wat er gebeurt als jouw tot in de puntjes geregisseerde leven plotseling geen script meer heeft. Over Jasper, gespeeld door Alex Klaassen, die autisme heeft. Voor Jasper is het leven één grote musical. Lekker voorspelbaar en het belangrijkste, gegarandeerd een happy end. Tot zijn moeder, de regisseur in kwestie, plotseling overlijdt en zijn geslaagde broer besluit het schip volledig te herschrijven.

De Level 42 en de plaat Lessons in Love. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Ben ik bij je terug met uur 2 voor Robin Draaidoor op deze zaterdagmiddag. We kunnen er nog eentje voor je draaien. En die is van Teddy Sims. Hier is zijn nieuwste plaat, Mr. Know It All.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het Filmhuis in Alkmaar draait je van Woman and Child. In Woman and Child combineert de alleenstaande moeder Manas haar werk als verpleegkundige met de zorg voor haar kinderen. Terwijl ze haar huwelijk met Hamid voorbereidt, wordt het probleem op school overschaduwd door een ingrijpende gebeurtenis die haar leven op zijn kop zet. Hij draait nog in het Filmhuis in Alkmaar, zondag 16 augustus om 10:30 ochtends en maandag 17 augustus om 1:00 middags. In Sienbergen draait de film Magellan. In Magellan volgt Ferdinand Magellaan de Spaanse kroon op een ambitieuze expeditie naar de specerijeilanden. Terwijl hij strijdt tegen opstanden, onbekende gebieden en botsingen met inheemse bevolkingen, komt ook zijn persoonlijke leven, waaronder zijn huwelijk met Beatrice, onder druk te staan. Hij draait nog op dinsdag 18 augustus om 7:30 in filmtheater Sienbergen.

Ronan Keating op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met Life is a Rollercoaster. We gaan nu luisteren naar Zara Larsson en de plaat Never Forget You. I used to

0: Bert.
1: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
2: Tijdens het Eldorado Zomerpodium is zaterdag 15 augustus... de dansvoorstelling Raza van Jasmin Diktas te zien. De voorstelling gaat over herinneringen, emoties en ervaringen... die zich in het lichaam kunnen vastzetten. Diktas studeerde in 2024 af aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam... en ontwikkelt sinds 2023 haar eigen dansvoorstellingen. In Raza onderzoekt ze vanuit haar Koerdisch-Indonesische achtergrond... hoe ervaringen en emoties van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven. De titel verwijst naar het Javaanse begrip Raza... dat onder meer staat voor voelen en zintuigelijke kennis. De voorstelling begint na een kort voorprogramma met jong talent... Vanaf 19:30 avond is er een inloop bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Goed. Het publiek loopt vervolgens gezamenlijk naar de locatie van de voorstelling. Na afloop is er ruimte voor vragen en ontmoeting. De avond wordt vanaf 21:00 s'avonds afgesloten met Noche Latina en muziek van DJ Ralf. Culinaire Plaza keert terug voor een bijzondere 33e editie. Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september vindt het driedaagse evenement plaats in de Hout. Het evenement opent vrijdag 11 september om 6 uur 's avonds. Vanaf 5:30 middags is er een sponsorborrel met live muziek. Saxofonist Tim Bakker en Plaza DJ Dante Klein verzorgen die avond de muziek tot 19:30 avonds. Zaterdag 12 september opent om 2 uur met een kinderprogramma dat tot en met 4 uur gratis toegankelijk is. De brandweer Alkmaar, een kinder-DJ, smink en een springkussen en meer staan op het programma. Later op de avond speelt Dames Draaien Door. Zondag 13 september begint om 2 uur met een opener en amuse-tour. Daarna treden onder andere Paula Lake, de band Sam en Jeffrey Lind op. DJ Jimmy James sluit het weekend af tot 10 uur 's avonds.
1: Radio 80, theaternieuws.
2: The Best of Simon and the Garfunkel gaat over de muziek en het verhaal van twee jonge jongens uit New York. Die uitgroeiden tot het succesvolste muzikale duo aller tijden. Met wereldhits als Mr. Robinson en The Sound of Silence. Siep van der Ploeg en Maarten Peters vullen elkaar feilloos aan en delen op 4 september het podium in de Beun in Hello.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hoppa! Ja, het is weer zaterdagavond. Het is 4 minuten ruim over 6. En wat wil dat zeggen? Dat ik eerst Robin ga bedanken voor de afgelopen 2 uur natuurlijk. Dankjewel voor de bijdrage aan RTV 80. Wat hebben wij allemaal? Nou, ik had een paar jammerende mensen aan de lijn vanochtend. En die zeiden van Ton, mijn vakantie is voorbij. Snik. Kun jij zomerse platen draaien? Ja, nou, dan ga ik in ieder geval wel proberen. Maar de belangrijkste die binnengekomen is, daar beginnen we zo meteen mee. En het is een productie van onze eigen band Librand. En dan klinkt dat natuurlijk heel fout. Want hij is niet als Ben Librand geïntroduceerd. Hij is niet gepromoot door Ben Librand. Nee. Het is gewoon echt vakantieallures tentoongespreid, zoals het dan heel netjes heet. Zullen we maar snel beginnen dan? Want ik heb best wel het een en ander in petto met jullie. En zeer zeker, de zomerse klanken komen voorbij in de komende 2 uur. Heb je hem al herkend? Nee. Tuurlijk. MC Hammer. Mikey. En DJ Sven. Met een holiday rap. Welcome.

no delay.

0: Ik heb gelezen dat Ben Liebrand deze mix gemaakt heeft op zijn slaapkamer in Nijmegen.
1: No,
0: señor. Ja, dat is echt waar. Toen woonde hij nog bij zijn ouders thuis. Toen was hij nog niet zo bekend. En uiteindelijk... Ja, je weet wat er van hem geworden is. De mega producer uit Canada. Een Nederlands product. Dit is een onvervalste Italo. Zomerse klas.

Around My Dreams. Ah. We hebben nog één plaat te gaan tot de noodzakelijke onderbreking van de reclame en de regionale nieuws. Maar tot die tijd gaan we nog even snorkelen. Ja, dat is spreekwoordelijk gezegd natuurlijk. Maar we gaan onder water. Met Harry Tillman. Underwater. De speciale versie, een import from the 12 inch. Zoals je alleen maar bij Harry en Jan Verzon en nog al die andere speciaalzaken te koop was in die tijd.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen.
11: Afgelopen week heeft de politie in Castricum twee hardrijders betrapt op de N512. Er werd door de agent uiteindelijk een snelheid gemeten van 130 km per uur, terwijl maximaal 60 km per uur is toegestaan. Achter de auto reed een motor en ook die is op 130 km per uur gemeten. Beiden zijn aan de kant gezet. Van de automobilist is direct het rijbewijs ingenomen. De motorrijder mag binnenkort voor de rechter zijn snelheid komen verantwoorden. Zwembad Het Baafje in Eilo heeft afgelopen week de 60.000ste bezoeker kunnen verwelkomen. Dat betekent dat dit seizoen een topseizoen genoemd mag worden, want dat zijn al 20.000 bezoekers meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Het warme zomerweer zorgt volgens de vrijwilligers en betrokkenen voor de extra drukte. Goede bezoekerscijfers zijn van levensbelang voor het zwembad, dat 2 jaar geleden nog met sluiting werd bedreigd. Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Oostdijk in Heerhugowaard. Dat gebeurde op de gemeentegrens van Dijk en Waard en Kocheland, bij de kruising met de dorpsweg van Hensbroek. Kort voor 11:30 werd de fietser aangereden door een auto. Hulpdiensten verleenden daarna eerste hulp. Of de fietser naar het ziekenhuis is gebracht en hoe ernstig eventuele verwondingen zijn, is niet bekend. Wel is bekend dat de politie de toedracht van het ongeval onderzoekt. Een 24-jarige zaankanter is door de politie aangehouden in verband met een steekpartij vorig weekend in Alkmaar. Dat incident gebeurde die bewuste vrijdagnacht in de Magdalenenstraat. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De verdachte zit voorlopig vast voor verder onderzoek. De politie vraagt nu getuigen en mensen met nuttige beelden om zich te melden, zodat er meer zicht ontstaat op het steekincident. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
12: Hi! This is
13: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En laten we heel reëel zijn. Dit was natuurlijk Wacko Jacko en Smooth Criminal. Maar ik heb net eventjes met mijn overleg gehad met mijn collega Sven van Chaotica. Wat hierna komt natuurlijk. 2 uur lang knallen als een waanzinnige. Hij heeft ook een blokje rock. En Smooth Criminal is ooit een keer uitgebracht. Dan moet ik even spieken. Door Alien Farm. En dat is zo vet. En dat heb ik mij laten vertellen net. Dat dat ook in het programma van Sven zit. In Chaotica. In de Rockblock. Dus mis het niet. Van de week was Mark van Zon jarig. Nou, dat zeggen jullie natuurlijk helemaal niks. Maar dat is het feestbeest uit het zuiden. En voor hem is deze plaat. Here's your boogeyman. Casey and the Sunshine Band.

Casey en de Sunshine Band en I'm Your Boogeyman. En hij was dan speciaal voor Mark verzonnen, maar dan moet je dat maar weer even vergeten. Het heeft wel betrekking op de volgende plaat eigenlijk. Want dat is eigenlijk waar we het allemaal voor doen, voor jullie. Want we houden de muziek aan de gang voor jullie in het voorprogramma van jullie ultieme stapavond. Young Boys and People. Een onvervalste 12 inch. En dat allemaal op jouw radio 80. Het kan gewoon niet gek genoeg. And don't stop.

0: We hebben nou sinds drie kwart jaar ongeveer een chatbox bij deze uitzending en bij Chaotica in het leven geroepen. En dan kun je meepraten over muziek, wat jij denkt en wat jouw gevoel is. En daar komt me nou toch weer een partij. De voorliefde. Liefde voor muziek. Stand up for your love.
1: Stand up for your love, right.
0: En dan hoor je jazz op jouw

Ik probeer altijd de platen van A tot Z dus helemaal te draaien. Net als de komende plaat. Ja, ik weet niet of dat het helemaal gaat lukken. Maar ik ga op zijn minst een poging doen. Want deze plaat die ligt denk ik al een jaar op de plank als verzoekje. En dan denk je bij je van, God, waar heeft hij het over? Over deze. Vangelis. Of fire. Dit is dan ook tevens de laatste plaat. Tot aan het reclamejournaal. En dan zijn we weer bij je terug met nog een uur. Maar tot die tijd, Vangelis op jouw Radio 80.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Het is altijd leuk om een programma te maken voor jullie. En dan ook nog bij Radio 80. Vanaf Den Helder tot voorbij Utrecht. En dan via de internet. Nou, het kan niet op. Wat hebben we allemaal? Nou, we gaan in ieder geval aftellen richting Chaotica. Want die zit na mij, mijn DJ Sven. En hij heeft al een tipje van de sluier opgelicht van wat hij allemaal gaat doen. Dus ik ga daar lekker helemaal niks over zeggen. Niks. Maar wat hebben we wel? Een hele hoop. Sowieso in de tweede helft van dit uur. De bijzondere speciale plaat. En we gaan terug in de tijd. Ver terug in de tijd. Al met al, we gaan even beginnen met niet zo gek lang geleden eigenlijk. Dan praat ik eigenlijk een beetje in gebarentaal en zo. Dus, en dan beginnen jullie weer te denken, achter je oren te kriebelen. En van, oh, waar heeft hij het over? Ik heb het namelijk over deze. Turn the night into a glory day.

DJ Bobo en wat was het ook alweer? Pray volgens mij. Dit is Prodigy. En we gaan knallen dit uur. Ongekend. En dat allemaal in het voorprogramma van Gotica. Moet het helemaal goed gaan komen.

Het lijkt elke keer weer opnieuw dat de muziek jonger wordt als jullie praten over het voorprogramma van jullie stapavond. Want je hoorde nu natuurlijk The Night Crawls en Let's Push It. Maar ik kan niet achterblijven met nog één. Maar dat is dan ook wel misschien wel de laatste. Ja, misschien ook niet. I like the best to go. Maar we gaan knallen zoals ik al zei. DJ Paul Elstad. En dat allemaal op jouw Radio 80.

Ik zeg altijd maar zo, je krijgt alles voor je kiezen. Je hoeft het maar te roepen en je krijgt het zomaar voor elkaar. Zo kreeg ik zojuist een verzoekje van... Ton, kun je ook de bumpers draaien? Maar natuurlijk kan ik dat. Wel even een ander steltje. En een ander tijdvak. Maar wel terug in de ouderwetse discothekenperiode. En dan kunnen we alleen maar zeggen... Ga je spieren maar oprekken. Want kom maar in beweging...

Als we dan toch lekker bezig zijn, dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste plaat voor de onderbreking van het reclamejournaal. En dan moet ik eigenlijk netjes zeggen, het regionale nieuws. En nu eindelijk een keer de kans om de plaat helemaal te draaien van A tot Z. Sharon. En wat doen we het voor? Om de muziek te laten spelen. Voor jou, Radio 80. Let the music play. De onvervalste 12 inch. En dat op jouw radio.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. Het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Richard van der Veen, dit is het Streekstad Radio Nieuws.
8: Afgelopen week heeft de politie in Castricum twee hardrijders betrapt op de N512. Er werd door de agent uiteindelijk een snelheid gemeten van 130 km per uur, terwijl maximaal 60 km per uur is toegestaan. Achter de auto reed een motor en ook die is op 130 km per uur gemeten. Beiden zijn aan de kant gezet. Van de automobilist is direct het rijbewijs ingenomen. De motorrijder mag binnenkort voor de rechter zijn snelheid komen verantwoorden. Zaterdagochtend is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan de Bruggensloot in Broek op Langedijk. Het lijkt erop dat de fietser op het fietspad geen voorrang kreeg van een automobilist. Mogelijk omdat hij over het hoofd werd gezien. De fietser botste tegen de auto en kwam daarna ten val. Ambulancepersoneel behandelde hem ter plaatse en bracht hem daarna naar het ziekenhuis. Over de verwondingen is niets bekend. Een 39-jarige Brit is veroordeeld voor grootschalig drugsbezit in de Rijp. In zijn woning vond de politie bijna 5 kilo ketamine, bijna 2800 ecstasypillen en ruim 140 gram cocaïne. Ook lagen er materialen voor de productie van synthetische drugs. De rechtbank legt 18 maanden cel op, waarvan 8 voorwaardelijk. De man werd deels vrijgesproken, omdat niet bewezen is dat hij weet had van chemicaliën voor drugs in een auto waarin hij zat. Bij een kopstaartbotsing op de Bergenweg in Alkmaar is een fietster ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Nicolaas Beeskade. De vrouw werd door de voorste auto aangereden en kwam daarna met haar fiets deels onder de auto terecht. Het slachtoffer is met spoed en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd.
7: Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Hey! This is...
10: Classics Dance Party.
9: Can't touch this. Can't touch this.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En laten we heel reëel zijn. We zijn nu eigenlijk toegekomen aan het punt dat we eigenlijk niet meer terug kunnen. Nou ja, dat klinkt natuurlijk heel fout. Hè? Dat gaan we niet doen. Maar de vaste luisteraars, die weten in ieder geval wat er nu te wachten staat, toch? Want we gaan een plaat eruit lichten. En wat voor een. Bij sommigen is het een flop van de bovenste plank. En bij de sommigen is het een mega hit. Daar zijn de meningen over verdeeld. We gaan een plaat behandelen van een band wat opgericht is in 1964. En dan denk je bij van, hé, dat is voor de discotheekentijdperk. Ja, dat klopt. Deze plaat was ook de eerste hit van deze formatie. Het bereikte dan ook niet hoger dan de 19e positie in de American Billboard Top 100. Ook in Europa werd het nummer een bescheiden hitje genoemd. En de Nederlandse Top 40 bereikte net de 26e plek. Terwijl in Vlaanderen, of in de Vlaamse Radio 2, Top 30 nog net haalde. En dan bedoel ik dus ook gewoon de 30ste positie. Uiteindelijk in 87 werd het nieuwe nummerversie uitgebracht. Man, wat was dat een flop. In Nederland en maar was in Vlaanderen iets beter geworden tot de 27ste positie. Dus was beter succesvoller als het origineel. De B-kant van de plaat was Can You Do The Boogie? Dat zeggen jullie natuurlijk helemaal niks, maar de plaat die werd uitgebracht in 1980. En het viel uiteindelijk onder de, wat was het ook alweer? Post-disco funk of zo. Want dat was eigenlijk best wel een beetje raar eigenlijk. Het label was Solar Records. En ik zal het maar gewoon zeggen van hoe dat het is voor elkaar. Want Will Smith die heeft het namelijk het nummer gebruikt als sample. In 1998. En wat denk je dan? Nou, vooruit dan. Ik zal een stukje draaien en dan denk je bij me van, oh, dat is dat nummer. Nou, en dat dus dan gewoon even 4 minuten lang. We zullen het origineel gaan draaien uit 1979-80. Dit is de onvervalste Motown sound. Uit vervlogen gitaar. Uit de discotheekentijdperk. In mijn ogen denk ik wel één kenmerkende discotheekplaat. Want ik heb hem heel veel gedraaid. Alleen in de Nederlandse top 40 is het niks geworden. Althans, niet wat we gewild hadden. Dit zijn namelijk de Whispers. Ja, en wat? Inderdaad, the beat goes on.

Ik denk dat ze met recht. Voor de echte discotheekgangers is dit de ultieme discotheekplaat. The Whispers. And the beat goes on.

0: Ik kan hier alleen maar één ding aan toevoegen. En dat is namelijk dit.
1: Dance Classic van de week.
0: Want het is gewoon echt een super plaat. Wat bijna in alle discotheken het heel goed gedaan heeft. The Whispers. En ik denk met recht de classic van deze week. En ja, ik kon het gewoon niet laten. Want hij werd aangevraagd een keer. Ik zeg van, hé, nou maak ik er ook meteen een boomplaat van. Laten we heel reëel zijn, want dit is eigenlijk waar we het allemaal voor doen. Voor jullie. Op RTV Ding. 80. Julia Radio. Indeed. Last night the DJ saved my life. Op naar een ultieme stapweekend.

Ja, en dan is hij gewoon afgelopen. In diep. The DJ Save My Life. En ja, jij hebt het al misschien in de gaten. Het is niet anders. Het is bijna afgelopen. Het is de tijd van komen en er is de tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. Ik moet wel weer afscheid nemen. Weer. Maar gelukkig is dat niet voor lange duur. Want volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Ben ik er weer. Hè? Je kunt nu al je verzoekjes afvuren richting Radio 80. En dan ten name van de Classic Dance Party. En dan zou het zomaar kunnen dat het volgende week al in de uitzending zit. Heb je toevallig al op Instagram en op Facebook gekeken? Dan weet je ook waar dat mijn collega's fan zometeen mee gaat starten. In zijn chaotica. En dan kan ik gewoon maar één ding stellen. Met de plaat die nu gaat komen. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. Want dan ben ik er weer. En zometeen veel plezier met Chaotica. Till next week. We gooien de deur. Eigenlijk wou ik hem niet dicht gooien, maar ja, Sven die stuurt me aan de kant. Dus. Dit is DJ Bobo. Met inderdaad. Dat wordt een feestje zometeen. Wat mij betreft, tot volgende week. Hoi.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Ja. Het is ook wat, hè? Het is zaterdagavond. De hoogste tijd, de tijd, de tijd en nog wel tijd voor... Ja, gewoon, bedacht je, Gautica, hier zo op Radio 80. Hey, Ton, het was weer een waar genoegen. Ik heb weer ontzettend genoten. En ja, ik kan maar één ding zeggen. Het is altijd een feit.
4: Zo lekker vind je ze niet in de discotheek.
3: Maar het laatste, hè, het laatste, krijg ik toch echt wel een klein beetje geneiging van...
5: Jij praat te veel, jij praat te veel, jij praat, jij praat, jij praat te veel.
3: Met weinig gezegd hebben, maar... Oh, flauw, flauw. Hey Ton, het was leuk, gezellig, dankjewel. Ik zeg, zullen we gaan? Ja, we gaan lekker van start. Want we hebben natuurlijk een ramvol programma. En wat ik hier zie, wat ik hier binnen zie staan... Ik hoop dat ik het ga redden. Echt, ik hoop het echt. Ja, nieuw in de Nederlandse top 40. Ja, de top 40 Flashback Generator. Die heeft er om 7 uur weer een jaartal en een week eruit getuft. En dit keer is het 1999 met weeknummer 28. En als dan de lijst induik, welke nieuwe binnenkomers die lijst heeft, zijn er 6. Dus het is een volle bak. Zullen we meteen maar aan de bak gaan? Gewoon gaan. Op plaats nummer 40, ja, de hekkensluiter. Het is, het was toch 39, dacht ik. Maar, je hou je zo maar echt te goed. Ik dacht dat het 39 was. Maar, oké. Zo. Chicane featuring Moya Brayman met Saltwater. 7 weken in top 40 gestaan. Hoogste positie, maar nummer 5.

5 minutes, I want everybody to get down.

0: Hij kan merken dat hij van vanille is, want hij zet een paar krasjes op. Oh, wat erg, hè?
1: Nieuw.
0: Ja, daar zijn we mee bezig. Hè? Nieuw in de top 40 van 1999, week 28. Er waren er al twee en dit was op 38. Avant-garde met Get Down. Er was wel de radio edit, maar ja, iets te veel gedraaid, geloof ik, in de club. Hij kraakt een beetje, dus ik moet denken eens een keer terug op zoek naar een goeie. Die heeft maximaal 5 weken met een top 40 staan. Hoogste positie nummer 28, dus niet veel plaatsen gestegen. En ja, als we er 6 hebben, dan houden we er nog 4 over. Doen we nog even een lekkere dance trackie. Die doen we er gewoon nog even in. En dat is Honey, Baby Wants to Ride. Binnengekomen op nummer 27. 3 weken in top 40 staan. En dat is hoofd positie 27. Slimme slechtig geworden daarna. Wat een ramp, hè.

Baby wants to ride. Honey. Ja, honey. Ja, niet van... honey, u heet wel. Nou ja, het gaat nergens over. Oh, we hebben er 3 gehad. Dat houdt in dat we nog 3 te gaan hebben. Oh, en we gaan er nu 2 krijgen, joh. Oh, oh, oh, oh. En de laatste helemaal... Oh, man, bijna echt het... Ja, nee, het is echt de crème de la crème, jongens, van 1999. Nellis Productie hebben wij hier helemaal klaarstaan. Het nummer heeft 28 weken in de top 40 weten door te brengen. En de hoogste positie was nummer 1. 1, 1. En is binnengekomen in 99, week 28, op plaats nummer 16. En hebben we de zoete gitaarklanken van City to City. The Road Ahead.

0: Houston featuring Time. My love is your love. Ah, wat een liefde, hè? Binnengekomen op plaats nummer 9 in 1999. Week nummer 28. En ja, ze heeft 19 weken in de top 40 weten te blijven staan met het nummer. En de hoogste positie was nummer 3. Ja, nee, het was niet zo als je het had verwacht natuurlijk, hè? En ja, we gaan nu even een klein riddeltje doen. Want ja, daar zijn we gewoon helemaal aan klaar voor. Want het is zover.
1: De hoogste nieuwe in de top 40.
0: Ja, en het is tevens ook de...
2: De klapper van de week.
0: En dat niet alleen, het is zelfs nog...
2: Nummer 1.
0: Ja, het is een wonder. Het is... Nou, oh nee. Hè. Die laatste was iets te vroeg. Hè, verdorie. Op plaats nummer 5, Jennifer Lopez binnengekomen. If You Had My Love. Maar ja, het heeft 13 weken in top 40 gestaan. En daadwerkelijk nummer 1 wel bereikt. Dus het was wel een nummer 1 hit waardig. Dus alsnog.
2: Nummer 1.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws.
11: Een fietster is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de rotonde van de Rijksweg en de Visweg in Limmen. De vrouw kwam rond het middaguur door nog onbekende oorzaak ten val. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen of mensen betrokken. Ambulancepersoneel onderzocht de vrouw ter plaatse en bracht haar daarna naar het ziekenhuis. Over de aard en de ernst van haar verwondingen is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt het ongeval. Zwembad Het Baafje in Heilo heeft afgelopen week de 60.000ste bezoeker kunnen verwelkomen. Dat betekent dat dit seizoen een topseizoen genoemd mag worden, want dat zijn al 20.000 bezoekers meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Het warme zomerweer zorgt volgens de vrijwilligers en betrokkenen voor de extra drukte. Goede bezoekerscijfers zijn van levensbelang voor het zwembad, dat 2 jaar geleden nog met sluiting werd bedreigd. De Alkmaarse lokale partij OPA krijgt voorlopig geen snelle oplossing voor de middenweg tussen Heilo en Alkmaar. De fractie wil dat het laatste stukje weg op bedrijventerrein Boekelemeer snel wordt aangelegd. Maar volgens het Alkmaarse college is dat helemaal niet aan Alkmaar. De weg is eigendom van Heilo. Alkmaar wil de tijdelijke doorsteek wel bespreken met de buurgemeente. Een definitieve oplossing laat al jaren op zich wachten. Stichting Heilloze Weg heeft de provincie Noord-Holland officieel in gebreken gesteld. De provincie had van de rechter 6 maanden de tijd gekregen om te beslissen of een natuurvergunning voor woningbouw in de Zandzoom wordt verbeterd of geweigerd. Maar die termijn is al bijna 12 weken verstreken. Heilloze Weg geeft de provincie nog 14 dagen. Daarna kan de stichting een dwangsom eisen en mogelijk opnieuw naar de rechter stappen.
10: Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ik heb natuurlijk wat in mijn lijstje staan wat we gaan draaien. Oh, echt, je wordt er helemaal blij van. Een keer wat heavy metal. Nou, ook echt een klassieke rockplaat. Oh, alternatieve rock. En nog iets speciaals. Als je gewoon dik 2 uur geluisterd hebt, dan kan je het weten. Maar straks meer daarover.

Heb je hem ook al in je handen? Je hebt je luchtgitaar natuurlijk, hè? Want we hebben zometeen, ja, bij de eerste, eigenlijk bij alle nummers heb je ze wel nodig, echt. Geheid. Ja, we gaan er vol in. Met een harde beat. I'm still counting. Maar ja, als je dat echt goed zegt, is het full beat. En wat gaan we tellen? Ja. Ik vlak mezelf niet uit.

0: Zijn we geen keer in minoten en... Oh nee, dat weet hij. Hè? Het is wat, hè? Oh, ja, als je het een paar uurtjes geleden hebt geluisterd bij Ton Albeda... heeft hij natuurlijk de danceversie van Smooth Criminal van Wacko Jacko gedraaid.
1: Rock Classic van deze week.
0: Oh, daar gaat denk ik iets te snel van start, wat wij niet willen natuurlijk. Nee, dat gaan we zo doen. Oh, af en toe. Ja, daar heb je dan gebeuren er dingen die je eigenlijk niet zou willen, maar toch gebeurt het. Maar Ton heeft natuurlijk ook een lekkere draai aan gegeven. En hij zei van, ja, heb jij die andere dan? Ja, natuurlijk heb ik die. Die heb ik natuurlijk in mijn platenkastje staan. Aaf, oftewel Alien Antwerp. Die was dat dus uit 2001, dus een tijdje terug. Maar we zijn eigenlijk... net heb je al iets stiekem gehoord. Dus dat ga je ook krijgen. De Rock Classic van deze week. Ik neem je mee terug naar het jaar, padaboom, poeboom, heel erg ver terug, 1956. En als ik dan het singeltje hier voor mijn neus heb, zie ik op de B-kant staan. Ja, toen had je nog B-kantjes, die kan je ze omdraaien. Tegenwoordig met een cd lukte dat dus niet. Ja, het ging wel, maar je deed er niet veel mee. En daar staat op, Little Demon. En dat is eigenlijk best wel, komt in lijn met de A-kant. En dan hebben we het over CCR, ofwel Creedence Clearwater Revival, met I Put a Spell on You.
1: Rock Classic van deze week
0: op Radio 80.

Ja, wat maakt je toen een goede muziek, hè? Ongelooflijk. Oh, CCR, I put a spell on you. En ik ben weer eens even gedoken in mijn bootleg-archief. Ja, die heb je ook, hè. Zijn nummers die niet officieel zijn uitgebracht. En die zijn gewoon via toch weer ergens beland op vinyl of op een cd'tje ooit eens. En deze week dan toevallig via een cd'tje. Iemand heeft dat mij toegepaast en die van, oh, wat lekker, joh. Daar heb ik de Foo Fighters een bootleg cd van gekregen. En dat is akoestisch. Dus ik neem jullie mee naar een nummer wat eigenlijk, ja, niet officieel gedraaid is en mag worden. En toch doen we het. Hier bij Sven Shut Up Rock. Dit is Foo Fighters met Everlong. De acoustic bootleg. Nou, ik ben benieuwd of ik ellende mee krijg. Maar dan ben ik me dan wel weer.

Heb jij er net zo van genoten als ik? Ja, ik heb hier echt met, met trommelvliesjes heel erg blij gemaakt met dit nummer. Wil jij ook een blij gemaakt worden met een nummer? Kan je het ook altijd eventjes doorgeven? Kan via meerdere mogelijkheden. Kan via maar WhatsApp. Die heb je als je Chaotica volgt of op Facebook of op Instagram. Er staat ook meestal een linkje bij. Rechtstreeks naar mijn WhatsApp-pagina. Dus daar kun je ook rechtsop spraakberichten. Je kan ook gewoon een berichtje tikken. Dat maakt ook niet uit. Maar ik kan ook gewoon eventjes een DM'tje sturen. Dat is ook geen probleem. Dus dan weet je meteen van hoe en wat. Hè? Geen probleem. Doe het gewoon. Maakt niet uit. Hey, ik heb nog één track helemaal klaarstaan. En dan moeten we er even tussenuit voor het nieuws en de reclame natuurlijk. Ja, want we willen toch ook wel blijven bestaan hier Radio 80. Dus vandaar. De laatste en er zijn zo meteen 100% retour voor het tweede uur. Maar dan ook Chaotica. Met wat? Ja, dat hoor je zo meteen. Looking at you through the glass. De Stone Sour.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Hey, wat leuk. Ja, we zijn er weer.
4: Ja, het tweede uur Gautica is weer van start hier op Radio 80. En wat gaan wij hier vandaag doen? Ja, we gaan natuurlijk de bepaalde dingen. Ik hoorde net wat in het nieuws. En daar kom ik straks nog echt wel even op terug. Want ja, dat vind ik. Ja, er wordt weer gevreemd van alle kanten. Dus bij deze. Eerst nog even dit. Oh, ja, moet ik wel even wel wat openzetten, anders werkt het niet, hè?
5: Dit programma is niet geschikt voor woke personen. Als je in die categorie zit en of valt en toch luistert, dan doe je dat op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgelopen emotionele en of psychische klachten. Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@habeenstekelosziten.nl.
4: Wat was het nou? Het ging mij echt te snel. Ik weet niet of jij er ook last van had, maar...
5: Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@habeenstekelosziten.nl.
4: Ja, oké. Helemaal correct. Ik ga zo meteen nog... wat ik het net in het nieuws hoorde. Zometeen. Maar eerst nog het volgende, want... ja, ik heb van iemand genomen... we moeten knallend beginnen. Nou, dan gaan we eventjes de volume omhoog knallen. Wat dacht ik met Mars te doen? Want er is water gevonden ooit, zeggen ze. Pump up the volume! Hier.

Ja, zit even een vogeltje te mishandelen. Je hoort hem helemaal vrij. Ja, oh, gemeen, hè. Hey, het is zover. Zover. Er is een vaste luisteraar die wil graag altijd een bepaalde band horen. En, nou ja, vooruit, hè. Ik ben de beroerdste niet, dus dan doen we dat ook. En dan gaan we er ook gewoon vol voor om dat ook maar te bewerkstelligen. Maar ja, er schijnt iets bij te horen bij die band. En ja, het is niet officieel voor mij, maar ja, het is weer van dat anders. Maar hij wil het graag, dus dan doen we dat toch, hè? En dit zijn de Pet Shop Boys met I Don't Know What You Want, But I Can't Give It Anymore. De Morales remix. En daar schijnt een alarm bij te horen. Is dat hem? Nee, dat was hem dus niet. Is het deze dan? Even kijken in de chat. Nee, ook niet. Nou, proberen we deze eventjes. Volgens mij is dit... Nee, volgens mij is dit hem ook niet. Nee, dat is hem ook niet. Deze dan? Goh, weer fout. Echt. Ik weet het ook niet meer. Nou, doe de laatste die ik maar heb.

jij hier een duimpje omhoog? Hey, wat leuk! Dit zijn de Patchy Boys. I don't know what you want, but I can't give it anymore. Hier op Radio Dutch.

0: At a Pet Your Boys, I don't know what you want, but I can't give it anymore. De Morales remix. Ja, ik ga hem even afkappen, want ik werd net weer eventjes ontzettend getriggerd. Ja, dan krijg je Sven Skronkel namelijk. In het nieuws hoorde ik iets en ja, dan krijg ik toch echt wel de nekharen gaan overeind staan in mijn nek. Echt ontzettend. Wat ik hoorde is natuurlijk van dat het ongeluk die vrijdag is gebeurd. Dat het door de boeren komt, omdat hun met een trekkers op de weg rijden. Nou, sorry. Vind ik een beetje heel erg kortzichtig bedacht en ook uitgesproken. Als er een file ontstaat en je rijdt er achter, vol achterin, ben je een onoplettende automobilist. Heeft niks met boeren te maken. Echt totaal niet. Heet gewoon een niet-capabele chauffeur. Een persoon met een IQ van een visstek en gewoon vol gas een file rijdt. Dan ben je gewoon dom. Oké, dat eventjes alvast gezegd hebben. Het is natuurlijk niet leuk voor twee mensen die zijn overleden. Ja, daar kan ik ook helemaal niks aan doen. Maar dat is de schuld van die, ja, zwakzinnige chauffeur. En als je iemand de schuld wil geven dat de boeren op de snelweg rijden, moet je eigenlijk niet de boeren de schuld geven, maar de oorzaak. Waarom rijden de boeren dat op de snelweg? Dat is een gevolg van bepaalde maatregelen. En als je bepaalde maatregelen indient, kan je gevolgen krijgen. Nou, dit is dus een gevolg daarvan. Maar dan moet je dus eigenlijk bij de bron moet je beginnen. Wie is dan eigenlijk de aanzetter van dat ongeluk? Zit je van denken? Ik zeg de fucking regering. Ja, want die mafklappers die bedenken een stikstofprobleem. Ik zet dat even tussen haakjes, want ja, ik ben niet woke. Dus daar pak ik natuurlijk. Maar daarvoor hebben we al meldingen uitgezet. Het is te eigenlijk te overtrokken om bepaalde groepen, ja, zo in het zwarte daglicht te zetten. En daar heb ik toch daar krijg ik echte rillingen van in mijn nek. Echt ontzettend. En daar hou ik dus niet van. Dus bij deze wil ik dat even wel eventjes hebben gezegd te hebben. Dat de regering eigenlijk, vind ik persoonlijk, of in ieder geval de bedenker van het stikstofprobleem, de oorzaak is van heel veel leed. Niet de twee die dood zijn gegaan op de snelweg, maar ook heel veel boeren die stress hebben en helemaal tot in een, ja, in alle staten zijn. Ik denk dat ze daar maar eens mee moeten beginnen. Stelletje mafklappers. En wat vind ik daarvan? We gaan gewoon Meuk draaien. Ja, zo heet de band hoor. Meuk. En die hebben dus even Bon Jovi eventjes vernageld. En het is John Bovi.
1: Die werkt hard op het land.
0: John de Boer, geef ritten.

dat was het zeker. Hey, ik heb nog één track te gaan en dan moeten we even tussenuit voor het regionale nieuws. En dan zijn we zometeen weer 100% retour met een hele vette, een hele mooie en een hele lekkere BVD. Oftewel Bond van Doorstarters. Zometeen. En ja, hoort dat in de mix? Is dit je Shorty weer terug? Dat hoor je zometeen hier op Radio 80. Maar dit is de laatste track. Oh! Het is JX, You Belong To Me, de Red Jerry mix. Ja, lekkere knallende beukers.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws.
5: Afgelopen week heeft de politie in Castricum twee hardrijders betrapt op de N512. Er werd door de agent uiteindelijk een snelheid gemeten van 130 km per uur, terwijl maximaal 60 km per uur is toegestaan. Achter de auto reed een motor en ook die is op 130 km per uur gemeten. Beiden zijn aan de kant gezet. Van de automobilist is direct het rijbewijs ingenomen. De motorrijder mag binnenkort voor de rechter zijn snelheid komen verantwoorden. Zwembad Het Baafje in Eilo heeft afgelopen week de 60.000ste bezoeker kunnen verwelkomen. Dat betekent dat dit seizoen een topseizoen genoemd mag worden, omdat er zijn al 20.000 bezoekers meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Het warme zomerweer zorgt volgens de vrijwilligers en betrokkenen voor de extra drukte. Goede bezoekerscijfers zijn van levensbelang voor het zwembad, dat 2 jaar geleden nog met sluiting werd bedreigd. Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Oostdijk in Herengewaard. Dat gebeurde op de gemeentegrens van Dijk en Waard en Koggeland, bij de kruising met de dorpsweg van Hensbroek. Kort voor 11:30 werd de fietser aangereden door een auto. Hulpdiensten verleenden daarna eerste hulp. Of de fietser naar het ziekenhuis is gebracht en hoe ernstig eventuele verwondingen zijn, is niet bekend. Wel is bekend dat de politie de toedracht van het ongeval onderzoekt. Een 24-jarige Zaankanter is door de politie aangehouden in verband met een steekpartij vorig weekend in Alkmaar. Dat incident gebeurde die bewuste vrijdagnacht in de Magdalenenstraat. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De verdachte zit voorlopig vast voor verder onderzoek. De politie vraagt nu getuigen en mensen met nuttige beelden om zich te melden, zodat er meer zicht ontstaat op het steekincident.
4: Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Doorstarters.
7: Ready,

0: Hé, hey, hij is afgelopen. Oh, de Bond van doorstarters. Ja, dat was er maar eentje. Uit 1986. 27 februari. Oh, Raymond Adrians. Ja, die heeft dan de Dance into the Future 2 Future remix gemaakt. Nou, ik was helemaal aangenaam verrast mee en heel erg verblijd. Hey, ik zit hier een beetje in de chat, een beetje van alles en nog wat. Ja, ik heb wat losgemaakt blijkbaar. Maar dat maakt niet uit, dat is heel niet erg. Iedereen mag zijn mening hebben natuurlijk. En daar ben ik heel blij mee dat ik mijn mening ook heb even mogen geven. Ik heb nog niet alles erin vermeld, maar ja, jongens, hè. Niet mee het hele ding meelopen, hè. Gewoon ook je eigen gezonde verstand gaan gebruiken. Dat is wat ik eigenlijk mee wil zeggen. Zo, hè. Wat moeten we doen? Oh ja, we gaan nog een beetje
1: Chaotica in the mix.
0: Ja, ja, ik heb iets gevonden. Ja, dat is echt een oudje uit 1990. Ja, dat is natuurlijk niet zo oud als die BVD's. Maar ja, toen de tijd had je een hele mooie serie waar je muziek van kon binnenhalen. Ofwel, het waren cd'tjes en LP's. Wel vind je ze eigenlijk. En dat ging onder de naam Turn Up The Bass. En op Turn Up The Bass 8 stond ook een Turn Up The Bass in de mix. Gemaakt door niemand minder dan Koen Groeneveld en Andy van der Zwam. Je denkt van, ja, die ken ik niet. Nou, dan zou ik een paar aliasen van ze even noemen. Too High, Blue, Channel Side, Club Scene, Investors, Cut The Cake, The Club, Club Kings, The Techno Bohemian, Delano en Crockett, DJ Disco, Drunken Monkey, Dutch Mafia, Fantastic Explosion, Freaky Bitch, Greenfield, Headliners, High Tech, Infectious, Little Bitty Woozy Woozy, K&A KA22. Zo. Nou, ze hebben aardig wat gedaan. Ik haal er wel een paar dingen uit. Die hebben dat gedaan. Ja, oh, zijn hun dat, joh? Ja, dat zijn hun. Maar ja, ik doe je van, ja, hoe gaat die mix dan? Nou, zo.
2: Hey, there's a tape recorder here.
3: See what's on it.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

0: je vroeger zelf om.
1: This is what you wanted, this is what you're gonna get!
0: Live in concert.
2: Live in concert. Live in concert.
3: Dank jullie wel! Zullen we gewoon nog eentje doen? Het moet haast wel.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws.
5: Afgelopen week heeft de politie in Castricum twee hardrijders betrapt op de N512. Er werd door de agent uiteindelijk een snelheid gemeten van 130 km per uur... terwijl maximaal 60 km per uur is toegestaan. Achter de auto reed een motor en ook die is op 130 km per uur gemeten. Beiden zijn aan de kant gezet. Van de automobilist is direct het rijbewijs ingenomen. De motorrijder mag binnenkort voor de rechter zijn snelheid komen verantwoorden. Zaterdagochtend is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan de Bruggersloot in Broek op Langendijk. Het lijkt erop dat de fietser op het fietspad geen voorrang kreeg van een automobilist. Mogelijk omdat hij over het hoofd werd gezien. De fietser botste tegen de auto en kwam daarna ten val. Ambulancepersoneel behandelde hem ter plaatse en bracht hem daarna naar het ziekenhuis. Over de verwondingen is niets bekend. Een 39-jarige Brit is veroordeeld voor grootschalig drugsbezit in de Rijp. In zijn woning vond de politie bijna 5 kilo ketamine, bijna 2800 ecstasypillen en ruim 140 gram cocaïne. Ook lagen er materialen voor de productie van synthetische drugs. De rechtbank legt 18 maanden cel op, waarvan 8 voorwaardelijk. De man werd deels vrijgesproken, omdat niet bewezen is dat hij weet had van chemicaliën voor drugs in een auto waarin hij zat. Bij een kopstaartbotsing op de Bergenweg in Alkmaar is een fietster ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Nicolaas Beeskade. De vrouw werd door de voorste auto aangereden en kwam daarna met haar fiets deels onder de auto terecht. Het slachtoffer is met spoed en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets raakte zwaar beschadigd.
4: Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Ik ben een analoge man in een digitale wereld. Maar jij maakt me een nieuwsgierige kerel. Zoveel dat ik je terug wil geven. Dromen, durven, delen. Ik vond de kracht in mijn hart, maar ik zocht niet alleen. Zoveel lieve mensen om me heen. En ik train elke dag in de zin van het leven. Dromen, durven, delen. In de mond ben ik grof, ik deed soms wat te tof. Vliegen voelt het best na, happen in het stof. Iedereen met een wrok, ik smeek je me te vergeven. Dromen, durven, delen. Pak alles op mijn pad, vol gas, non-stop. Bouw me bij de vuisten en zeg kom maar op. Kom maar op, ik zeg kom maar op. Ik bouw me bij de vuisten en zeg kom maar op.
1: Op mijn hoofd. Gooi de eerste steen.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen directe

0: direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er twee mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot